Francisco. It ain't no country club either.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
5: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
4: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten, maximaal rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen. En ook een pak frisser dan, rond 19 graden.
3: Music

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten.

0: zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
15: Allee, zeg eens iets, Bruno.
16: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
15: Hoe zet ik dat op mute?
16: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
15: Bruno.
17: Mobile Vikings.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Leenaars Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
22: Really? Music matters.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhound.
1: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je zelf telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als je elke cent telt.
10: Zal zeker wel zijn.
9: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
10: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
9: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Verica Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Het is British Week bij Mini. Dus,
13: keep left.
12: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
13: a blimey.
12: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
13: keep calm.
12: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: If you got a problem.
16: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: Willy. Music Matters.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
7: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
6: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
8: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet eerst al dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
6: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
9: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
6: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
10: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt en zegt, dat is het pakket dat ik wil.
6: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
4: Music matters.
11: Hartelijk welkom, vrienden. Welkom.
12: Thomas en Sien.
11: Maandag.
12: Ja. Voor de 2e week op rij geven wij heel de week tickets weg voor Disneyland Parijs. Voilà, ik heb dat meteen gezegd.
11: Dat mag al eens benoemd worden op dit

0: Dank u. Zo, voilà, mooi binnenkomer. Mr. Cab Driver van Lenny Kravitz. Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Het is maandag, we boren een vrolijke nieuwe week aan. Althans, dat hopen we allemaal zeer vurig, uiteraard. 7 september intussen al. Ik was even kort, weliswaar, van mijn melk door een bericht van Jimmy, net gestuurd. Ja, het zijn mijn zaken niet, maar ik lees het even voor. Ja. Sien, je was geweldig gisterenavond. Ik dacht, oké. In Koekelaren.
1: Ja.
0: In Koekelaren was het bericht dat erop volgde. Dus dat verklaart het dan misschien wel.
1: We hebben daar inderdaad gisterenavond gespeeld met Willy on Tour. Op Koekelaren leeft. Het was heel plezant. Diezelfde Jimmy dacht ook even, maar dat lees je er dan niet bij, van dat hij jou had herkend. Maar het was Axel Peleman.
0: Ah ja.
1: Op bas.
0: De verwarring.
1: Van ver.
0: Ik snap het. Nee. Ik speel natuurlijk ook ontzettend goed bas. Dat was ik niet. Toch.
1: Het was heel leuk. Het was natuurlijk laat. Maar kijk, dat maakt niet uit.
0: Hoeveel volle uurtjes heb jij vrolijke bellen liggen blazen in jouw nest vannacht?
1: Toch nog wel 4.
0: De volledige 4?
1: Ja. Dat is wel beter dan 3, hè?
0: Beter dan 3 en zelfs beter dan 2. Laten we eerlijk zijn. Ja. Niet gemopperd vandaag.
1: En weet je wie echt fenomenaal was? Altijd, maar gisteren extra. Marcel van Tilt. Ik weet niet wat hij had, maar die was echt goed. Die was zalig. Die was ook zo in zijn babbel. Die zat op een goede wei gisteren.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Vanavond komt hij er ook weer met de M-show aan. Ja.
0: Dat belooft en zo. We moeten hem vaker richting Koekelaren sturen, begrijp ik dan. Over in vorm en een goede wei gesproken. Extreemrechtse AFD wint nogal groenlig. Triomfantlig.
1: Dat is echt niet zo'n goed bruggetje.
0: Nee, dat is niet de beste brug. De deelstaatsverkiezingen in Duitsland. Ja. Lijsttrekker Sigmund Ulrich! Sorry. Is zeer verrukt. Ja. En Sien has niet zoveel geschlafen.
1: Ja.
0: Aber. Ja. Wat gaan we eraan doen, Sien? Wat zijn de wilde plannen van de Willys? Laat het gerust weten. Een heel goede

0: Walk van Foo Fighters. Het is onwaarschijnlijk eigenlijk. Ik voel mij totaal bejaard als ik mijn eigen weekend overschouw en dat vergelijk dan met jouw weekend gisteren nog in Koekelaren.
1: Leeft.
0: Met Willy Antoure. Koekelaren leeft. Tot ons groot jolijt. Met Willy Antoure bent gestaan. Boksen ook nog gedaan. Nee, en dan nog bijlwerpen.
1: Ja. Ja.
0: Parachutesprong ook nog gedaan?
1: Nee, dat was misschien
0: te veel voor één weekend. Ja. Bijlwerpen?
1: Wij gaan bijlwerpen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik kan daar heel kort over zijn.
0: Ja.
1: De bijl is 0 keer in de roos geraakt. Ik bedoel...
0: In wie zijn roos moest je gooien?
1: Ja, dat was zoiets... Ja,
0: het was niet naar jouw man of zo, of heen en weer. Nee, oké, dat is van.
1: Want de bijl is zelfs nooit in de buurt van de plek geweest waar hij in moest gehakt worden.
0: En bovenwaarts getuimeld en los in je eigen schedel ook niet.
1: Ik heb bovenwaarts, onderwaarts, achterwaarts, ik heb alles geprobeerd.
0: Maar het moet ongelooflijk eng geweest zijn om in jouw buurt ook aan bijl gooien. Maar geen gewonden.
1: Geen gewonden.
0: Dat is goed. Maar ook niet echt succesvol.
1: Nee. Understatement.
0: Ja, okay.
1: Maar aangezien ik dus zo'n druk weekend had, heb ik wel bijvoorbeeld Billy Corgan met klassiek orkest in de Koningin Elisabeth zaal moeten missen.
0: Ja.
1: Ik zag die aankondiging al maanden geleden. Ik wou er eigenlijk wel heel graag bij zijn, maar ik wist natuurlijk al dat we naar Koekelaren gingen.
0: Koekelaren!
1: Maar alle Willys waren erover bezig.
0: Ja.
1: Omdat de reviews in andere plekken, zowel heel goed als eerder heel veel minder goed waren.
0: Oei, ja. En waar
1: heel
0: uiteenlopend. Wat was er minder goed?
1: De reden die ik het vaakst las was...
0: De stem van Billy?
1: Nee, schoenmaker blijft bij je leest.
0: Ah ja, oké.
1: Niet echt ideaal. Maar er waren ook reviews heel erg goed, hè.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd als er Willys bij waren, wat zij ervan vonden.
0: Ja. Als je het gezien hebt, laat iets weten. Heel graag. Ik ben altijd iets bezorgd over... Billy kan goed, maar ook minder goed bij stem zijn.
1: Ja.
0: Als je dan met zo'n symfonisch orkest valt het misschien allemaal wat harder op. Maar goed, ik heb het niet gezien. Nu zwijgen. Heeft iemand het gezien? Laat het weten via de Willy.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music that
1: matters. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
14: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
15: Verica Bank.
0: Thomas en Sien.

0: Oei, het, ja, we hebben erom gevraagd natuurlijk ook, maar... Er is een kleine recensie binnen van het concert van Billy Corgan in de Bozar. Gunther heeft dat meegemaakt samen met zijn vrouw. Heel lovend is de recensie niet.
1: Het was hetzelfde concert, denk ik, als in de Koningin Elisabethzaal. Hè? Die ja. A Night of Melancholy, Chisel Sadness. En, ja.
0: Een symfonische ja. orkestversie ja. Van die plaat. Mega slecht. Dat is kortweg ja. wat Gunther en zijn vrouw ervan vinden. Dijk van een plaat die kapot gearrangeerd was in barokke opera. Zonder dat de vertrouwde melodieën en tunes zelfs nog maar een beetje herkenbaar waren. Billy was uiteindelijk maar één... van de gastzanger? Oh, dat wist ik niet.
2: Wist ik ook niet.
0: Hij zong, tussen aanhalingstekens, voor de pauze 2 liedjes en erna 3. Een pauze die nota bene meer dan 30 minuten duurde, met AI-gegenereerde visuals die weinig uitstaans hadden met de audio. Dat is een vernietigend verslag.
2: Heetig, ja.
0: Dat is niet zo goed. Als er iemand er iets positiefs over te melden heeft, mag ook. Mag zeker ook. Intussen tijd hoorden we Roll With It van Oasis. En jawel.
3: Bollekepap.
0: Bollekepap van vandaag.
1: We spelen nu al, want we hebben een druk schema vandaag. De vraag is als volgt.
0: Ja.
1: Wie wil je als date op je galabal? Je kan dus nu stemmen. Je kan kiezen tussen Lola Young en Amy Winehouse. Want in Bollekepap moet je altijd kiezen tussen 2 rockartiesten.
0: Ja.
1: Als antwoord op een vraag. Wie wil je als date op je galabal? Lola Young of Amy Winehouse? Nu stemmen via de app. Wie zou jij kiezen?
0: Ik vind het een heel moeilijke.
1: Ik ook.
0: Ik denk dat met beide dames wel lol wordt. Sowieso. Het is moeilijk in te schatten wie het vroegste gaat pieken van de twee.
1: Ze vroegst gaat afhaken dus ook.
0: Het vroegst in één gaat stuiken. Ik denk dat Amy zeker getraind zou zijn. Mocht ze nog bestaan. Lola Young ook. Ik denk dat het ook wel lachen is. Alleen bij Lola Young, ik vind het al bij een fantastisch artiest. Maar, en het is er nergens op gestoeld, maar ik heb wel het gevoel dat Lola ook wel misschien op een bepaald moment echt in een soort van dip zou kunnen terechtkomen.
1: Ja.
0: Wat een pakje gezaagd kan worden. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Dat is heel...
1: Ik denk dat Amy Winehouse intrinsiek heel erg lief was. Ik denk dat een lieve vrouw
0: ja,
1: was.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ja.
0: En ik denk Lola Young eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ja, ja.
0: Je moet ermee naar een galabal. Met wie ga je het meest lol hebben?
1: Lol?
0: Ja.
1: Lola Young,
0: hè? Oké, dan. Het is aan jullie om te kiezen.
1: Ja.
3: Bollekepap.
0: Je vindt het gewoon, ja, de app openen en dan verschijnt de poll vanzelf. Klikken maar. Veel succes, dank u wel.

0: Veel reactie op ons Pollekepap van vandaag. De vraag luidt: met wie wil je wel eens naar een galabal? Wie mag jouw date zijn op het galabal? Keuze.
1: Pollekepap.
0: Tussen Lola Young of Amy Winehouse? Ja, Amy brengt je sowieso in hogere sfeer. Enkel nog maar haar adem kan dat meteen regelen. Ben je meteen in de wolken, laat Dries weten. Caroline merkt op, en is misschien wel terecht ook. Ja, Lola is te jong.
2: Ja, het valt natuurlijk inderdaad te zien wat je leeftijd is.
0: Ja, zeker
2: wel. Ja, Ella Leijers is ook voor een oudere man gegaan. Hè?
0: Ja, goede keuze als je het mij vraagt. Maar goed, dit geheel terzijde.
2: Het is natuurlijk... Ja, ik zeg natuurlijk, ik had het verwacht.
0: Je had het verwacht, hè?
2: Ik had het verwacht. Het is Amy Winehouse geworden.
0: Ja, nogthans, het is tot 20 seconden voor de plaat gedaan was het 50-50. Maar het is inderdaad Amy Winehouse geworden. Waarom had je het verwacht zien?
2: Omdat ze al een langere carrière heeft en meer mensen haar kennen. Uiteindelijk toch wel, denk ik. Ja.
0: Meer te vertellen misschien ook.
2: Ja.
0: Goeie keuze. We gaan voor Amy Winehouse in Pollekepap.

0: werk van Amy Winehouse. Zij won ons polkenpap van vandaag. En zoals gezegd zitten we met een strak tijdschema vandaag. En dus gaan we nu al oproepen om thermos te sturen. Want zometeen gaan we dat ook alweer spelen.
1: Ja. Stuur het via de app. Berichtje is voldoende. En dan geven we misschien wel straks die thermos aan jou. Stuur maar. Dit is Ghost. Mary on the Cross.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wij.
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Knaldi!
6: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, één keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Thomas en Sien.

0: Rock and Hard Place van Rolling Stones om bijna 7:50 in het ochtendgloren. Maar eerst de belangrijke zaken natuurlijk, betreft hier toch per slot van rekening die felbegeerde thermos die je slechts 1 keer per dag kan winnen en wel hier. Het zou wel even prijs kunnen zijn voor Jorijn bijvoorbeeld. Goedemorgen Jorijn.
1: Goedemorgen.
0: Maar exact evenveel kans.
2: Voor Geert. Dag Geert.
3: Goedemorgen zien.
2: Al zou ik wel durven beweren dat Geert misschien iets meer slaap heeft gehad dan Jorijn. Want Jorijn, je was er gisteravond op Koekelaar Leeft.
1: Ja, inderdaad. En je was fantastisch zien.
2: Oh, dank je. Daarvoor vroeg ik het niet.
0: Maar het is te weinig vermeld nog vanmorgen, heb ik de indruk. Maar,
2: ben je nog lang gebleven, Jorijn?
1: Nee. Wij hadden alle twee onze kinderen mee. Dus die hebben ook van u genoten.
2: Ah, maar zo tof. Oké.
1: Ja. En ja, doordat die iets jonger zijn, doordat ze nog maar eind lager onderwijs zijn, hebben ze niet kunnen blijven voor Tof van Commerce.
2: Ja, snap ik. Geert, heb jij een goede nacht gehad?
3: Ook een korte nacht.
2: Oké.
3: Maar ik ben eerstjes op de pedaal blijven hangen gisteren.
0: Ah ja.
2: Dan zal het gelijk opgaan. Jullie zullen een band of artiest horen die nog niet goed wakker is. Als je weet wie het is, dan roep je je eigen naam en dan mag je gokje wagen. Als je het juist hebt, krijg je onmiddellijk de thermos. En de verliezer die krijgt een Willy pet. Oké. Geert, Jorijn, klaar?
1: Ja.
0: Hier gaan we.

0: Geert, welke band of artiest meen jij gehoord te hebben?
1: Ja, ik heb er geen flauw idee van, maar ik had eigenlijk altijd graag de Pet gewild, dus ik ga Urbanus zeggen.
0: Geert, strategie als een ander.
2: Maar, ja. Mooi. Jorijn, ja. Heb jij toevallig zelf wel een idee?
3: Nee, ik heb ook geen idee.
0: Oké. Okay. Ik ga het verlossende antwoord laten horen, hè. Is het goed?
3: Ja.
0: Komt het nu?
3: School is cool.
0: School is cool, zeker wel. Maar de thermos was al voor jou en dat met dank natuurlijk aan Geert. En Geert, de pet waar u zo naar uitkeek, komt weldra jouw richting uit. Dus iedereen gelukkig zo op de maan. Wat heeft de mens nog meer?
3: Ja, zeker.
0: Jorijn en Geert, bedankt om mee te spelen. En een heel fijne dag.
3: Dankjewel.

0: Candy van Iggy Pop en Kate Pearson. Er wordt nu al gehengeld naar wanneer gebeurt het eigenlijk? Wanneer mogen we iets doen aan die dempige maand die september toch wel mag genoemd worden? Want waarin het leven niet altijd rokt. Wanneer worden de tickets voor Disneyland Parijs uitgereikt?
1: Dat zal vandaag rond 9:15 zijn.
0: We geven het graag mee. Betekent straks tussen 8 en 9 al de sportwereld.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
6: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen toch beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
5: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
7: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitaire, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
5: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
8: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
5: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
0: Zeer goedemorgen en welkom ook in de ochtend van Willy.
1: Thomas en Sien. 27 graden vandaag, heb ik dat nu net gehoord?
0: Ja, maar morgen is het ook wel gedaan, begrijp ik. Dus de depressie loert al voor onze weerbeelding, maar dat is voor straks. Ja, 27 graden alstublieft. Music.
4: Willy.
0: Van profiteren en zien. Maar ja, het is misschien de laatste keer 27 graden. Wellicht niet, maar toch.
1: Het is te veel druk.
0: Het is te veel druk.

0: Blur en Song 2.
1: Heb je het net in het nieuws gehoord? Dat steeds minder mensen dus graag telewerken, thuiswerken.
0: Ja, dat snap ik nu wel.
1: Ik ben blij met die omkerende trend. Dat is puur en alleen omdat ik jaloers ben op mensen die af en toe een dag thuis kunnen werken. Ja. Dus ik denk, kom allemaal mooi naar hier.
0: Ja, vanaf. Dus bij ons is dat moeilijk. Maar ja, goed.
1: Ja, maar dus erg,
0: genoeg jammer daarover. Ja, maar denk dat mensen het ook gewoon leuk vinden om zonder de mensen te zijn. En dat snap ik wel helemaal.
1: En ook weg van je huishouden.
0: Oh ja, dat zie je niet alle klusjes meer om je heen. Ja, zeker wel. Ik heb nooit gedacht dat ik het nog zou zeggen, maar moeten we het niet eens even over Pieter de Crème hebben? Pieter de Crème, ons nog bekend natuurlijk, de man die zoveel impact had op de gemeenteraad van Aalter, dat dat stadhuis daar het Kremlin werd genoemd. Ja. Niet al te sierlijk via de achterdeur het Kremlin ook verlaten, maar dus nu het weer toch duidelijk on top of things, althans dat denk ik, want het staat vandaag in de krant, dus Pieter de Crème heeft een gastanker van het bedrijf Exmar, gedoopt in Zuid-Korea, vaart nu een knoert van een gastanker rond en die luistert daar de naam Aalter.
1: Nee.
2: Ja, Aalter.
1: Nee.
0: Is goed, hè? Ja, hij had ook veel liever Pieter of de Crème gehad, maar het is Aalter geworden. Kun je alles hebben natuurlijk ook.
1: Verzin je niet. Verzin je niet.
0: Ja, het is gebeurd.
1: In een film zou je denken, maar nee.
0: Dit is grappig, want dat gelooft niemand. Maar nee, kijk, voilà. Ja, we hebben nog heel veel tijd om dat een plekje te geven en te verwerken natuurlijk.
1: Waarom werd hij precies gekozen om dat in Zuid-Korea te gaan doen?
0: Ja, dat zijn de vragen die iedereen zich nu stelt natuurlijk. Ik weet niet. Maar wat wist hij over de top van Exmar? Kunnen u afvragen natuurlijk, dat weet ik niet. Maar kijk, voilà. Er vaart in elk geval tot de metere eer en glorie van alle inwoners van Aalter die nog steeds aan het bekomen zijn van Pieter de Crème. Er is een gastanker genoemd naar jullie leuke gemeente.
1: Hoe zou jij die gastanker noemen?
0: Trek eens aan mijn vinger. Omdat dat ook impliceert dat er elk moment iets kan gebeuren.
1: Iets kan ploffen.
0: Is toch leuk, hè?
1: Oké, mooi.
0: Wel ludiek van mij eigenlijk, hè?
1: Ja, ik had nooit gedacht dat ik het ging zeggen, maar ik vind Pieter de Crème zijn optie dan toch nog iets beter.
0: Oké. Aalter dan.
3: Willy. Music that matters.

0: a message to you, Rudy.
1: De specials en we gaan naar Frank. De
2: Weerwilly. Hallo Frank.
3: Goedemorgen.
2: Frank, ben je wel gemutst uit je bed gerold?
3: Eigenlijk wel. Enfin, ja, ik heb van het weekend gewerkt, dus ik zit nog een beetje in die werkmodus. Hè. Dus op zich maakt dat net iets makkelijker. Ja. Een message to Rudy, dat doet mij altijd denken aan Rudy Franks, om een of andere reden. Ja, nee, dat zit ik nu zo. Plots komt dat in mij op. Maar ik weet niet of je zo die podcast beluisterd hebt van Franks en Bilo.
2: Ja, ja, ja,
3: en dan
2: precies.
3: Mochten zo, op het einde mochten dan mensen vragen stellen.
2: Ja,
3: dat
2: ja.
3: Was het altijd zo. Een message to Rudy. Dus vandaar.
2: Ja, dat is goed gevonden. Dat is goed gevonden, ja. Ja, zeker wel.
1: Zeg maar Frank, ik voel een beetje de druk op mijn schouders, want vandaag is het zo genieten, genieten, genieten, want het is misschien de laatste dag.
2: Of mogen we dat zo niet zien?
3: Dat denkt iedereen, hè. Goh, ik ben niet zo negatief eigenlijk wat dat betreft. Kijk, het is zo niet omdat het vandaag warm wordt, dat er geen mooie dagen meer aankomen. Oké, we weten natuurlijk dat in de loop van september het moeilijker en moeilijker wordt om 25 graden te halen. En
2: ja, maar dat je hoeft geen 25 graden te halen voor een mooie dag, hè Frank.
3: Voilà, dat bedoel ik dus. Maar vandaag wel. Hè. Vandaag gaan we nog boven de zomerse grens van 25 graden. 26 tot 28 graden zal het op veel plaatsen worden. Zonnige periode, dat zeker, maar geen zonovergoten dag. Af en toe zijn er toch ook wat wolkenvelden. En het helemaal droog houden we het ook niet. Dus er gaat wat stapel ook ontstaan. Er is al een buitje gesignaleerd, heel plaatselijk. En dat is eigenlijk heel de dag mogelijk dat er zo heel plaatselijk weliswaar een buitje kan ontstaan. Maar 90% van het land gaat het sowieso heel normaal droog houden. En daar waar een buitje ontstaat, ja, dat is maar heel plaatselijk en heel tijdelijk. Hè. Dus zeker niet van wakker liggen van genieten, zou ik zeggen. Want inderdaad, ja, het wordt toch allemaal wat minder. Hè. De volgende dagen, morgen bijvoorbeeld, nog 19 graden. Het gaat regenen, eerst in het westen van het land voor de middag. Na de middag zijn dan ook de oostelijke provincies aan de beurt. Ja, en als die regenzone passeert, kan dat toch wel eventjes wat matige regen zijn. Hè. Dus net iets meer dan wat lichte regen. Dus het wordt wel eventjes kletsnat op veel plaatsen. Dan woensdag, dan hebben we buien die 's ochtends zich over heel het land gaan verspreiden en dan na de middag wat meer richting het noordoosten trekken. Dus dan zouden de regio's langs de Franse grens het wel wat droger houden. Ja, nog iets frisser, 18 graden zal het dan zijn. En dan zien we wel donderdag, vrijdag in het weekend dat het weer een fractie zachter wordt met zo'n 20, 21 graden. Donderdag houden we het zo goed als droog met een mix van zon- en stapelwolken. Vrijdag komt dan een storing langs, maar tegen dat die zo wat ons land bereikt, zit er weinig activiteit op. Dus dat valt dan ook nog wel mee. En in het weekend zelf, ja, zaterdag ziet er nog grotendeels droog uit. Zondag zou het gaan regenen. Maar je ziet dus, het zijn geen verregende dagen.
2: Ik vind het helemaal prima.
3: Met 20, 21 graden is het
2: zeker. Ja, perfect. Ik mag even een berichtje voorlezen. Barbara heeft dat net doorgestuurd. Eindelijk gedaan met dat warme weer. Fantastisch herfst. Hartje.
3: Van de herfst. Mijn dochter. Mijn dochter Sarah die zegt ook hetzelfde. Wanneer dat is gedaan zijn met die warme dagen. Dus kijk,
2: ik volg het wel. Ik ben ook al wel klaar voor het herfstige sfeertje. Ik vind dat niet erg. Ik kijk er al wat naar uit. Maar elke zon. Zonnige dag neem ik graag mee, Frank. Zo ben ik dan gelijk. Geen probleem.
3: Ja, inderdaad. Kijk, herfst, ik vind dat een prachtig seizoen. Ja. Maar als het heel dagen regent, dan is er ook niet veel aan natuurlijk. Hè.
2: Nee, Frank, maar we gaan nog niet beginnen zagen nog voor de herfst. Hè.
1: We hebben toch al gewoon redelijk efficiënt de hele week al eventjes kort besproken. En dan doen we dat morgen verder. Dankjewel, Frank.
2: Dank, Frank.
3: Dat is goed.
2: Fijne dag. De weer, Willy. Ah, oké. Ja. Yes.

0: That's Not My Name van Ting Tings.
1: Voor liefhebbers van suffe boordspelingen en de frituurwereld en Gent heb ik een korte mededeling die niet zo heel belangrijk is, maar ik geef ze u toch graag mee, want mijn ma Davy heeft het net gespot. Hij is al aan het rondrijden in Gent en heeft gemerkt van er is een nieuwe frituur bij. En ik weet niet of het goede frietjes of zo zijn, maar aan de naam van de frituur zal het zeker niet gelegen hebben, want die luidt als volgt. De Hakuna Patata.
2: Ja. Dat is zo goed.
1: Suffer wordt het niet. Ja. Het moet niet altijd de gulden friet of het frietketeltje. Of zo,
2: het smullerke.
1: Ja, het smullerke. Oh. De lekkerbek. Nee. Zegt met saus aan die kinderen.
2: Hakuna Patata, heel goed.
1: Hakuna Patata is goed, hè. Vind je ook. Ja. Maar goed, ik weet niet of het goede frieten zijn. Dus vraag dat niet aan mij. Los daarvan, veel belangrijker, dadelijk al de sportwheelie.
2: Dat zal zonder frietjes zijn.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog...

0: 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
5: oh,
7: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
1: Ramen, deuren, verandas.
8: Reinaerts Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
10: Thomas en Sien.

0: Louis Friton is ook een leuke naam voor de frituur. Dat moeten we in Gistel, blijkbaar.
1: Oh,
0: dank
1: stop,
0: u.
1: Want we gaan echt alle frituren binnenkrijgen van heel België.
0: Ja. Oh, dadelijk de sportwheelie.

0: zie, ik weet dat je het haat.
1: Ik
0: moest er niet over beginnen.
1: Niet,
0: over, maar... over een, het was nu toevallig een grappige nieuwe frituur blijkbaar in Gent. Wordt mij gemeld. De Hakuna Patata. Ik werd dat lollig. Dat is misschien ook omdat het maandag is of zo. Maar er is nu net nog toevallig ook nog één binnen die ik heel grappig vind. Dat heeft Michael doorgestuurd. Want in Herne is er ook een frituur. En die heet Hans en Frietje. Vind ik echt om in uw broek te kakken van de pret. Hè. Dat vind ik ongelooflijk grappig. Hè. Hans en Frietje zien. Zo geweldig. Ja. Maar niet dat ik nu oproep naar van der mogen er nog komen.
1: Ja, dus te laat.
0: Ja, ik weet het,
1: dat is een
0: maar ik heb het niet gevraagd. Ja. Het komt gewoon wild op mij af. Hè. Hans en Frietje.
2: De Sport Willy.
0: Ongelooflijk grappig, Jonas. Nee?
3: Ja, wij hebben in Aalst ook zo'n frituur.
0: Kijk, voilà.
3: In die aard. Ja, opgericht door ene Wilfried.
1: De Wilfried?
3: Die is helaas overleden. En
0: oei.
3: De frituur heet Wilfried.
1: Ja, maar
0: het was ons hier ook.
1: Ja.
0: Wonderwel al gezond. Maar hij is overleden, was het echt cholesterol of die of dat? Nee,
3: die mens was 76 jaar.
0: Oh, ja, oké, dat was een mooie leeftijd. Ja. Enfin,
3: maar kijk, mooi bruggetje naar de sport. Dat was ook een voormalig wielrenner.
0: Oh,
3: echt waar. Heeft ooit de Ronde van Zwitserland gewonnen.
1: Maar.
3: Dat weet je.
0: Wilfried van wat je kent geen rennen.
3: Wilfried Wezemaal. Frituur Wilfried in Aalst.
1: Ongelooflijk.
0: En hij reed dat puur op frietvet, hè? Ongelooflijk eigenlijk.
3: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar goed, we dwaalden af. Ja.
1: Ja, wat moeten we zeker onthouden van de sport van afgelopen weekend, Jonas?
3: We blijven misschien toch wel in de koers, hè, want Wout van Aert is duidelijk in topvorm. Die won 2 ritten in de Vuelta, vrijdag en zondag. En telkens echt wel op een machtige manier, vond ik. En ja, we gaan nu die laatste weken van de Ronde van Spanje. En als alles goed gaat, dan pakt hij daar de groene puntentrui mee naar huis. En vooral, hij heeft aan iedereen laten zien dat hij klaar is voor dat WK wielrennen. Dat is al over 2 weken in Canada.
0: Ja, fantastisch. Gaat even de poel onze kopman daar niet zijn?
3: Ja, ook hè. Dat is de luxe van de Belgische ploeg. We hebben en Van Aert en Evenepoel. En Pogacar, die doen niet mee. Dat is nu 100% zeker. Ja. Dus iedereen gaat wel naar België kijken. Dus het is aan onze bondscoach Serge Pauwels om een goed plan te bedenken waar echt iedereen en Evenepoel en Van Aert zich in kunnen vinden.
0: Ja.
1: Klinkt als zo wat haantjes toch in toon moeten houden. Niet evident.
3: Ja, dat is inderdaad niet evident. Dat klopt, ja.
1: Maar krijgt Van Aert de plaat dan?
3: Nee, sorry aan iedereen die dacht, we geven hem aan Van Aert. Die heeft er al wel wat gekregen en die gaat er nog krijgen. Ook niet naar de Belgian Cats, die wil ik toch ook vermelden. Goed begonnen aan hun WK basketbal.
1: Ja.
3: 2 matchen gespeeld, 2 keer gewonnen.
0: Mooi.
3: En ze spelen vanmiddag al opnieuw tegen Australië om groepswinst. Als ze dan winnen, gaan ze rechtstreeks naar de kwartfinale. En anders moeten ze nog barragematchen spelen.
0: Okay,
3: maar ze zitten op schema, dus ik hoop hen volgende week een plaat te kunnen geven. Hè. Willen we dat afspreken? Zo,
0: zeker. Dus ik schrijf maar
3: voilà.
0: Goed.
3: Maar vandaag, vandaag gaat ze naar Pauline Cocuyt.
1: Ik ken haar. Atletiek, hè? Toch?
3: Ja, inderdaad.
1: Ja.
3: Ze is misschien een beetje van jouw buurt ook, zou zomaar kunnen, denk ik, zien.
1: Wie niet, hè?
3: Kijk. Pauline Cocuyt hoort bij de Belgian Cats. Cheetahs. Al die beesten hier. Dat is ons 4x400 estafette-team. Maar Cocuyt is op dit moment eigenlijk echt een van onze beste atleten. Ze liep tijdens de Memorial van Damme voor eigen publiek naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. En dat was een van de mooiste momenten uit haar carrière, zei ze achteraf. En ze is in alle eerlijkheid bezig aan het beste jaar van haar leven. Sportief dan, hè. Ze liep nooit sneller, werd 4e op het EK, behoort nu eindelijk tot die wereldtop. En dat terwijl ze begin dit jaar eigenlijk nog dacht aan stoppen. Toen zei ze dat de Memorial misschien wel haar allerlaatste wedstrijd ging worden.
0: Allee? Waarom dan?
3: Ja, wel, ze is al 29 jaar, dat klinkt misschien wat vreemd, maar wat topprestaties betreft is dat misschien iets meer een laatbloeier.
0: Ja.
3: En ze heeft vooral de laatste jaren veel pech gehad met blessures, telkens opnieuw moeten revalideren. Dat is niet alleen fysiek, maar ook mentaal heel lastig.
0: Ja.
3: Dus ze had het eigenlijk zo wat gehad met topsport. Maar kijk, hè, dit jaar blessure vrijgebleven en dan merkt iedereen hoe goed zij wel is. Dus het is nog niet 100% zeker dat ze zou verder doen, maar pakt 99 feitelijk.
0: Allee, kijk, mooi.
1: En zeker dan op die Memorial, dat is echt een prachtige plek om een record te breken. Welke plaat krijgt Pauline Cocuyt van jou?
3: En wel één met een korte, maar krachtige boodschap voor haar. Fleetwood Mac en Don't Stop, Pauline.
0: Ja, 2 keer goed, hè. 2 keer goed. A, prachtige link. En B, fantastisch nummer. Dankjewel, Jonas.
3: Met
0: heel fijne dag. En tot over een weekje.
3: Ja, tot maandag.
0: Doei. Maandag, bye-bye.
2: De Sport Willy.

0: Helemaal voor Paulien Kokke uit Don't Stop. De boodschap is duidelijk, denk ik, worden Fleetwood Mac.
1: Ik ben doorgaans niet zo snel geëmotioneerd door sport, maar als dan zo tijdens de Memorial van Damme een Belgisch record wordt verbroken, dan wel of zo, ik weet niet. Misschien omdat het dan bij ons gebeurt.
0: Ja, dat mag wel. Hè. Ja. Dat is, zo gaat dat met sport. Ja. Hè. Helemaal begrijpelijk. Dadelijk, ons goed nieuws, Willy. Benieuwd wat hij nu weer uit de gazet heeft gewrongen, dat horen we straks. Na onder andere Admiral Freebie.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
13: Keukens Update.
14: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Thomas en Sien.

0: sex with a winner.
1: Heeft iemand Remon gevraagd? Nee, niet per se, maar toch, Michael heeft het toch maar gestuurd. Dus deze song, net gehoord, Baby, van Evil Superstars. Dat is dus voor Michael met de voorsprong. De geilste schijf ooit. Voilà, en dat wou even gewoon...
2: platonisch wel te verstaan.
1: Ja, platonisch.
2: Ik weet niet hoe anders.
1: Nee, ik snap het. Hij gaat die schijf niet binnen doen, wil hij zeggen. Ik denk het. Misschien wel ook. Je zal het zeggen. Goed.
3: De Goed Nieuws, Willy.
1: Tijd voor goed nieuws. Daar hebben we Freek voor. Goedemorgen, dag Freek.
4: Goedemorgen, Thomas. Ik ben vandaag een klein beetje teleurgesteld.
1: Oei.
4: Maar we gaan het oplossen in deze rubriek. Ik wil het hebben over... weet jij wat de grootste werf van Vlaanderen is?
1: De Boerwerf.
4: Na Oosterweel daar.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
4: Ah, wel, het zal je verbazen. Dat is de heraanleg van de ring rond Gent. Dus de ring rond Antwerpen, dat is groot, maar dat is ook eindeloos. Gaat ook nooit gedaan geraken.
1: Ja.
4: Rond Gent, de R4... die wordt heraangelegd. Ja. En vorige week is het bekend geraakt dat die werken 9 maanden vroeger zullen klaar zijn
1: dan
4: wat er eigenlijk begroot was.
1: Allee,
4: en daardoor gaat dat ook nog enige miljoenen goedkoper zijn.
1: Schitterend. Konden we wel gebruiken in Gent, hè? Want het is niet dat we miljoenen over hadden. Hè? Dat dan weer niet.
4: Ik wil maar zeggen, liefste Antwerpen, neem een voorbeeld aan Gent. Zonder dat ik daar betrokken partij ben, uiteraard.
1: Nee, maar dus toch. Het mag gezegd worden.
4: Voilà, dat gaat klaar zijn rond april 2030.
1: Okay.
4: Maar ik ben een beetje teleurgesteld, omdat daar is een nieuwe brug legt. Je hebt die misschien al gezien. Die ligt in Wondelgem.
1: Nee,
4: en dat
1: niet
4: is
1: gezien.
4: Een brug die dus over de R4 en die heeft nogal, enfin, die heeft een herkenbare vorm. Dat ziet er een beetje in een piramide uit. Zo, het is heel typisch ontwerp zo.
1: Ja.
4: Dus de R4, de snelweg daar, dat ziet er een beetje in een piramide uit. En de mensen mochten nu ideeën insturen om die brug een naam te geven.
2: Oh, nooit aan de mensen vragen. Nooit aan de mensen vragen.
1: Die inspraak altijd. Dat is een typisch Gents. We gaan dat de mensen vragen in een input. Nee, niet vragen. Maar goed, goed.
4: Nee, dat is waar. Maar ik vind, als je het vraagt, moet je er ook aan luisteren.
1: Ja,
4: dus
1: dat is gebeurd. Ja.
4: Dat is gevraagd. Dus de mensen die niet kennen de regio, dat is een beetje de baan. En zoek zelf welke muzikale helden verstopt zitten. Dat is de baan tussen Gent via Wippelgem en Ertsvelde naar Terneuzen. Dus je kan daar wel wat mee.
1: Luc de Vosland, zeg
2: maar.
4: Voilà. Ja. En nu hebben ze dus gevraagd van stuur wat ideeën in naar de cultuurraden van respectievelijk Wondelgem en Evergem.
1: Ja.
4: En er was maar één naam die bij allebei voorkwam. En die naam hebben ze nu gekozen.
1: Ja.
4: En dat is een beetje mijn teleurstelling, Thomas.
1: Oei.
4: En ik ga dat hier zeggen. Die brug heet Pyramidebrug.
1: Oh, motherfucking. Echt waar. Omwille van de vorm. Dus dan kan dat.
4: Het is saai.
1: Ja, Freek, dat is verschrikkelijk saai. Hè? Maar ik kan u toch wel even heel voorzichtig aan herinneren. Dus de rubriek heet niet wat een teleurstelling en hoe saai is dit, maar
4: nee,
1: de goed nieuws.
4: Want ik dacht, godverdoe, en gemiste kans en zo. Maar de gemeenteraden die moeten zich er nog over uitspreken. Dus het is nog niet te laat. Ik zou aan alle Willys vragen om massaal te mailen naar respectievelijk Evergem of Gent. En ik wil gewoon een aantal ideeën toch suggereren. Ik dacht eerst de Mia-brug, hè, maar dat ligt voor de hand.
1: Ja.
4: Want er is ook al een lieve kleine Piranha-brug. Dat hoeft
1: precies.
4: Niet per se, dat gaat al.
1: Ja.
4: Ik dacht dan ook de Golden Eddie Wallygate Bridge. Mm-hmm. Dat was ook nog wel een optie.
1: Ja.
4: Ik dacht nog wat verder aan de Biesbuisbruggen. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja, ja.
4: Maar
1: het geeft zo
4: wel
1: een soort van instabiliteit, de Biesbuisbruggen.
4: Dat is toch ook helemaal niet vreemd.
1: Nee,
4: maar ik dacht toen, van voilà, willen we nu met z'n allen gewoon inzetten op de simpele, maar cultureel verantwoorde en toch heldere naam Too Many Bridges.
1: Verwijzend naar Soul Accent.
2: Dank u voor de verduidelijking.
1: Ja. Ik vind het goed. Ik vind het goed.
4: Toch insturen, zou ik zeggen.
1: We gaan het doorgeven.
4: Evergem en Gent.
1: Schitterend. Ik acht de kans ook wel mooi dat er nog suggesties gaan komen. Too many bridges. Ja.
4: Too many bridges.
1: Vind chic klinken. Ja. Sowieso. Freek, dank je wel voor het goede nieuws.
4: Heel graag. Tot morgen.
3: De Goed Nieuws, Willy.

0: meer neue Deutsche Welle, bitte. Betere kijk, dus in het begin toch al. Hè? Rheingold en Dreiklangsdimensionen.
1: Als laatste plaat een artiest vasthangen aan een brug in Gent is misschien een beetje hetzelfde als vorige week. Hè?
0: Ja, maar het was wel een goede reflex. Maar inderdaad, we hebben nog een thema nodig. Doet er ons aan denken. Ja, maar... Als iemand een geniaal idee heeft, mag zeker. Want anders moeten we het aan onze redactie vragen. En die bestaat uit even, ik vergeet altijd nog eens tellen. Nul. Dat was het, sorry.
1: Nee, maar vorige week zochten we een naam voor onze luchthaven. Ja. Dus het lijkt misschien een beetje te hard
0: nee, daarop. We gaan het niet weer... Nee, we zoeken iets anders.
1: Kom. Maar straks eerst nog andere plannen natuurlijk, want Disney-tickets moeten vandaag nog de deur uit. Dat zal voor rond 9:15 zijn.
0: Nog eentje voor het nieuws van 9. Baby Cool. Ook Evelyn. Nothing But Thieves.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
0: Renault. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Veel van die jongeren worden vaak niet bereikt, zegt voorzitter Vincent Koningsveld.
5: Dat is een groep patiënten waar dat eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Hè. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen dan een gezin en zo van die dingen allemaal. Waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact daarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in hun leven. Ze hebben vaak ook nog wel andere kosten op dat moment.
4: De tandartsen waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar naar de tandarts gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baart verklaart.
6: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen toch beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
4: 1 op de 10 werknemers werkt liever alleen maar van thuis. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken ook voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd ook verkozen tot man van de match.
7: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
4: Genk is gedeeld zevende, Anderlecht staat pas elfde. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
8: Ik ben er niet tegen, Sien, maar ik vind het gewoon niet zo lekker bekken om bij het
0: Thomas
8: thema te blijven.
0: En Sien.
8: We zoeken nog een thema voor de laatste plaat. Moeten we altijd doen begin van de week. En Sien heeft een voorstel. Het thema wordt misschien, slag om de arm, het mondgebied. Het mondgebied. Echt waar. Ja, iedereen vraagt zich, waar ligt dat? Is dat naast Roergebied? Is dat een industriezone?
9: Het is echt gemeen van jou om dit nu zo te poneren. Mond. En met nul tijd te geven om het even uit te leggen.
8: Okay, sorry.
9: Want nu, op 5 seconden tijd, kan ik het niet uitleggen.
8: Had het helemaal kunnen uitleggen, hadden we niet beginnen zagen natuurlijk. Ja. Hè?

0: en Jets. En ja, Erik doet niet graag, maar ik ga het wel doen. Sorry, Sien.
1: Oh.
0: Ja, maar nee, maar ik kan me verontschuldigen, want het is nodig. En ik had daar niet zo smalend over me doen. Ik vond het een beetje suf klinken op het eerste gezicht. Als thema voor de laatste plaat, het mondgebied. Maar ik zie wel mogelijkheden. Ik heb even tijdens de plaat nu een beetje een oefening gemaakt. En ik zie al direct heel veel opportuniteiten ook. Want Flaming Lips is altijd leuk om te horen. Smash Mouth, voor wie dat graag hoort. Nothing But Teeth, ook heel leuk. Dus ja, er zijn mogelijkheden.
2: Maar mag ik even uitleggen hoe ik erop kwam?
0: Ja.
2: Omdat er dus al heel de ochtend in het radionieuws en staat ook in alle kranten te horen en te lezen is dat mensen steeds minder vaak naar de tandarts gaan.
0: Dat was net in het nieuws ook, hè?
2: Ja, daarom kwam ik er dus op.
0: Ja, ja, ja.
2: Omdat ik het wel belangrijk vind om dan toch op te roepen, ja, wel naar de tandarts.
0: Iedereen even een tandje bijsteekt. Ik snap het.
2: Ja. Het is ook moeilijk om erin te vinden, dus dat is wel een bijkomend probleem.
0: Ja.
2: Maar het kan geen kwaad om daar dan iets meer over te praten. En dat doen we dan in de laatste plaats.
0: Ja, het is tegen de genialiteit aan. Ik trek al, ik neem alles terug.
2: Maar als je het mondgebied...
0: Het mondgebied klinkt inderdaad als een rare geografische omgeving.
2: Weet je wat we ook kunnen doen? Okay. De mond?
0: Ja, vind dat goed. Ben je ondertussen mondgebied wel gewoon? Okay. Ik voel dat ik het ga missen.
2: Dat is schattig.
0: Voor mij is mondgebied... niet mondgebit, maar mondgebied.
2: Ja, ja.
0: Ik gooi het nog eens in de groep. Dus we noemen het mondgebied.
2: Ja, daarmee aan de oorlog.
0: Ja.
2: Goed, zo meteen geven wij Disney tickets weg.

0: Ja, zeg dat wel. Maniek, de telefoon doe echt raar. Ik ben een minuut geleden gestuurd. Weekend!
1: Oké. Okay. Moet kunnen.
2: Pas op, sommige mensen hebben weekend.
0: Ja, maar zo, maandag en dinsdag. Hoe je het wil noemen. Maar het is gevolgd door, sorry jongens, mijn gsm doet rare dingen. Dus ja. Zo even toch eens checken. Amai zeg, 79, Elton John. En wat een klok van de stem nog in deze van Turnstile, Seeing Stars.
2: Het leven rokt niet altijd, daar kunnen we eerlijk in zijn. En al zeker niet in september. En daarom willen wij jou een beetje opbeuren. We willen jou doen uitkijken naar een leuk uitstapje dit najaar. Met name naar Disneyland Parijs. 2 weken lang geven wij dagelijks 4 tickets weg aan 1 Willy. Dat hebben we vorige week al gedaan, dus deze week is de laatste week dat we dat doen. Je moet de Disney-film herkennen. We gaan een fragment laten horen van een rockartiest die een andere versie heeft gemaakt van een Disney-song. Een song die uit 1 bepaalde Disney-film komt. En jij moet de titel van die Disney-film doorsturen. Zo simpel is het. De vraag is dus, welke Disney-film zoeken we? De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets.

Sing It Back van Maloko. Ruim kwart over negen. We zijn volop met de Disney-wedstrijd bezig, waarmee je 4 tickets voor je hele gezin dus kan winnen naar Disneyland Parijs. Maar de vraag luidt: uit welke Disney-film komt deze song? Het is geen originele versie, laat dat duidelijk zijn. Horen we meteen. Het is een heel mooie versie van een muzikale held van mij.

0: met een song, maar uit welke film komt Colors of the Wind?
1: Dat was Pocahontas.
0: Jonas, jij wint 4 tickets voor Disneyland Parijs.
2: Gefeliciteerd, Jonas. Fantastisch.
1: Dank je wel.
0: Ja, eerste vraag natuurlijk, Jonas. Wie ga je meenemen?
1: Dat is sowieso mijn vriendin en ons zoontje.
3: Ah,
1: we zullen denken over een vierde.
3: Ah, oké.
0: Okay.
3: Wordt het de eerste keer Disneyland voor jou?
1: Nee, ik ben een paar jaar geleden al eens geweest.
3: Ja.
1: In het midden van de week, ik weet niet wanneer.
3: Ja. Altijd goed, in het midden van de week, dan is het rustig. Dat, of ja, toch rustiger,
1: nee,
3: denk.
1: Het leek toen Waalse feestdag te zijn.
3: Ah, oei.
1: Dus heel Wallonië zat daar.
3: Ja, jammer, ja.
1: En daarbovenop viel er nog eens een elektriciteit uit. Oh. En heeft een helft van de dag niks gewerkt in het park.
0: Nee! Oh, Jonas!
1: Ja, echt waar.
3: Ja, kan gebeuren.
1: Dus ik verdien wel een herkansing.
3: Ja, dat vind ik u ook wel. En ja, oké, okay, nee, dat is echt pech dan. Oké, okay, nee, meer dan verdiende herkansing dan. En ja, ik hoop dat je er enorm van kan genieten, Jonas.
1: Ja, dank je wel.
3: Heel veel plezier.
0: En check de Waalse feestdagen, hè.
3: Ja, misschien.
1: Ja, dat doe ik niet nog iets.
3: Dag Jonas, bedankt om mee te spelen. Groetjes.
1: Bye.

0: De festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Het moment van de waarheid, het is Rob Overonder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
8: Verica Bank.
10: Thomas en Sien.
11: Just because I broke up with you, now you can ignore me?

0: komen te loop. Ook al de hele dag ontzettend veel berichten binnen over hoe straf Krammerok was en hoe straf ook Monza op Krammerok was. Ook net eentje van Bart, een foto van Stijn Meuris. Er komen wel wat serieus wat decibels uit.
1: Jazeker, jazeker.
2: Forget Me van The Haunted Youth. Zo goed als 9:30.
3: Dit is het muzieknieuws.
0: Van maandag 7 september met Sien.
2: Ja, er mag wel eens wat concreter Oasis-nieuws komen. Ik heb het wel wat gehad met de teases en de eventuele aankondigingen. Maar hun film is nu in Venetië, op het filmfestival van Venetië, in première gegaan afgelopen weekend.
0: De documentaire.
2: De documentaire, inderdaad. Don't Look Back in Anger heet die documentaire. Is ontzettend, ontzettend goed onthaald.
0: Okay.
2: Ze kregen een hele lange staande ovatie. Ik denk dat het er ook wel mee te maken had dat ze er natuurlijk beide waren.
0: Ja, helpt altijd.
2: Niet echt op het persmoment zelf, maar er is dan wel een momentje geweest dat ze samen tevoorschijn kwamen. Ze werden ook samen in een watertaxi gespot, waarin ze zo breed lachend naar elkaar werden gefotografeerd. Enfin, er zal allemaal zeer goed over nagedacht zijn. Ze zeggen ook van alle kleine dingetjes waar we ons vroeger aan stoorden bij elkaar. Kleine dingetjes, hè.
0: Maar details.
2: Ze zijn nu helemaal verdwenen.
0: Wow.
2: Ja, ja, ja. We zijn nu gewoon gelijk en we appreciëren alles aan elkaar. En ondertussen is het ook al wel gelijk dat ze in 2027 echt wel gaan toeren. Er is nog niets bevestigd. Maar goed, er zouden minstens 23 concerten in het Verenigd Koninkrijk zijn vastgelegd. Ook Las Vegas zou op de planning staan. Frankrijk, Duitsland, Italië, België.
0: We komen in de buurt. Ja. We komen in de buurt.
2: Maar ze komen terug.
0: Ze zouden voor als ze in Rijssel staan, maar dat is veel te klein. Maar goed, we zijn hoopvol. Laat het daarop houden. En dan op Disney Plus dan ook, die docu. Hè? Maar dat weten we altijd niet wanneer het is.
2: Ja,
0: dan kijk ik wel naar uit.
2: David Byrne van Talking Heads uiteraard heeft een nummer geschreven voor een nieuwe documentaire, een zeer scherpe documentaire blijkbaar, die over Elon Musk is gedraaid.
0: Okay.
2: De tekst zou enkel en alleen bestaan uit citaten en quotes van Elon Musk zelf.
0: Ja.
2: Dus David Byrne heeft allerlei citaten verzameld. Er zijn er natuurlijk genoeg van Elon Musk. En heeft daar een soort van tekst mee in elkaar gepuzzeld.
0: Ja.
2: Dus hij zegt ook van, het is op zich niet mijn nummer, ook niet mijn tekst. Ik heb gewoon echt enkel en alleen de woorden gebruikt die Elon Musk zelf ooit heeft gezegd.
0: Maar heeft hij de inhoud veranderd? Want anders moet je dat, als je dat gaat inzingen, allerlei dingen zingen waar je misschien niet...
2: Dat weten we dus niet. Het nummer is nog niet uitgegeven. Het zou wel al meteen ook een inzending zijn voor een Oscar voor beste filmmuziek.
0: Amai.
2: Dat is nu al geweten, maar het nummer, er is nog niks van uitgelekt of zo. Dus die film, daar zijn ze nu aan het monteren. Er is ook nog geen release datum. Maar als het zover is, zullen we zeker een stukje van het nummer laten horen. Maar het is dus echt onduidelijk hoe het nummer gaat klinken. Maar David Byrne zegt wel meerdere keren in het interview dus over dat nummer van, het is geen aanklacht. Ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Ik heb gewoon het nummer gemaakt met zijn tekst.
0: Ja. Het gaat fantastisch.
2: Elon Musk heeft de film nu al afgekraakt.
0: Nog voor hij hem gezien heeft.
2: Maar
0: via AI heeft hij die eigenlijk wel al gezien. Hè?
2: Ja.
0: Zo is dat dan. Hè?
4: Ja, wauw. Wow.
0: Ja. Goed.
2: Op 28 augustus is er een nieuw album verschenen van Prince. Timeless heet dat album. Het zijn allemaal nummers die zijn opgenomen tussen 1977 en 2016. Dus allemaal songs die nog op het schap lagen van Prince. De meeste songs waren redelijk af. Maar voor sommige songs zijn er nog extra blazers en zo opgenomen. Klinkt allemaal heel goed. Maar de laatste week, sinds het album dus is verschenen, is er ongelooflijk veel, ik ga het haat noemen, haat verschenen over het album van jullie. Dat sowieso met AI gedaan. En
0: wat?
2: Het trekt op niks. En nu is er dus een statement gekomen van de Prince Estate van, er is nul AI aan te pas gekomen. We hebben dat allemaal ingespeeld met mensen die Prince nog hebben gekend. We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan. Ik vind ook dat je dat hoort. Het is echt goed.
0: Ja.
2: Maar vooral wat mij vooral opviel in dus het statement van de Prince navolgelingen. Ze zeggen van, als je nog commentaar hebt of iets wil zeggen, kan je dat respectvoller doen en vriendelijker.
0: Ja.
2: Want op deze manier communiceren is niet fijn.
0: Voilà. Ja. Mag eens gezegd worden.
2: We kunnen wel nog een stukje beluisteren van zo'n nieuwe Prince-single, Calabama.
0: Ja, ik hoor direct. Ja.

0: is zeer rijk beraad en ook wel overlegd met de voltallige afwezige redactie. Zijn we tot een nieuw thema gekomen, wat dan het thema wordt voor de laatste plaat. Sien heeft het afgeklopt op het mondgebied.
1: Afgekort de mond.
0: Ja, ja inderdaad, misschien ja. Want mondgebied klinkt een beetje als een industriezone. Dus ja, de mond.
1: Kan echt veel zijn. Hè? De tong, de lippen, de tanden, misschien de stembanden. Hoort dat nog bij de mond? Is dat keel?
0: Meer het keelgebied, maar ik ben aardrijkskunde is nooit zo mijn ding geweest.
1: Welk nummer associeer jij met de mond? Natuurlijk omdat we met z'n allen steeds minder naar de tandarts gaan. En daar willen wij toch voor vechten om dat terug om te keren. Ja. Omdat hygiënische tanden voor iedereen prettig zijn.
0: De volledige mond. Hè? Ja. Dus we baken af aan de huig. Ja. Zo aan het lelke, daar, vanaf daar, daar stopt het. Okay?
1: Welk nummer associeer jij met de mond? Laat het weten via de app.
2: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Thomas en Sien.

0: heerlijke Lost Boys van Phoebe Bridgers brengt ons naadloos bij de laatste plaat. Doet er mij ook aan denken. Ik heb Annelies toch niet gezien. Ze zal toch van zijn leven gearriveerd zijn. Heb jij ze al gespot?
1: Ik heb ze niet gespot, maar anders zou ze wel iets laten weten.
0: Dat is waar. Dat is waar. Dus als we rustig blijven, komt alles goed. Zeker wel. Dus straks, na het nieuws van 10, is er Annelies met Classics.
1: En het is ook een redelijke classic die we nu gaan draaien. Ja. Of een minder bekende misschien. Maar een zeer goede suggestie van Peter uit de Senderlo in het thema de mond of het mondgebied.
0: Het mondgebied gaat nooit lukken, maar goed. Ja, het mondgebied. Goed.
1: Lips Like Sugar van Echo and the Bunnymen. Willy. Music Matters.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans.
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Samen aan tafel.
15: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
14: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
16: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
17: Willy.
16: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen. In Brussel start rond deze tijd het grootste drugsproces ooit in ons land. Tegen een internationale bende met kopstuk Floor Pressers. De zaak werd al meerdere keren uitgesteld, onder meer omdat de rechters gevraagd werden. In september vorig jaar werd zelfs een advocaat de zaal uitgezet na een ruzie met de rechter. Gerechtsjournalist Farouk Özkenes.
20: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
19: In totaal staan 32 mensen terecht. Zij zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld hebben. Goed voor een omzet van €360 miljoen. Wie sjoemelt met Vlaamse subsidies riskeert binnenkort stevige boetes. Dat heeft de regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen, maar dat verandert, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
21: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot €120.000. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot €600.000. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot €800.000 boven het hoofd.
19: De Vlaamse regering kan zulke dossiers nu ook zelf behandelen en dus niet alleen een rechter. En op de US Open tennis hebben Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser ook, nog zo'n 19 graden.
22: Music matters.
23: Classics, Annelies Orie.

Altijd overal onderweg. Dat is een klein beetje van toepassing op mij vandaag. Het is zo'n maandagochtend die voor geen meter loopt. En waarbij ik dan heel blij ben dat het iets over 10 is. Dat mijn kinderen op school zijn geraakt. Dat ik hier eindelijk ben. En ook 3 uur lang in de platenbak van Classics mag duiken. Zometeen Mazzy Star na

0: Fade Into You van Mazzy Star. Intussen krijg ik al bezorgde berichtjes over wat er dan aan de hand was vanochtend. Ik zei, de ochtend liep voor geen meter. Ik ga het zo meteen vertellen, want het heeft mij een beetje inspiratie opgeleverd voor de Classics Clash vandaag. Straks dan mag jij weer een nummer kiezen. Maar eerst Editors en Trucknor Kijks na elkaar.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Leiners Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

van de week, terug naar Keks met hart en ziel. Classics Crash. Dus ik heb gisteren een cruciale fout gemaakt. Ik hou nogal van gezelligheid op zondag. Dat wil zeggen, een koffietje bij het ontbijt. Maar ook een koffietje rond een uur of vier bij iets lekkers. En volgens mij had ik die laatste niet moeten doen. Want ik voelde mij gisteravond moe, maar ik kon echt niet slapen. Het was precies of dat er een soort van motortje bleef gaan. Dus ik denk dat ik gewoon te veel cafeïne had gedronken. Ik heb ook nog een cola gedronken, 's avonds tijdens een basketmatch. Dus ja, ik was moe vandaag. Het was nogal een getrek en een gesleur vanochtend ook. Die kinderen die volgens mij zo'n speciale radar, die weten eigenlijk vanaf seconde 1. Oh jee, mama, die kan het niet aan vanochtend. We doen er nog een schepje bovenop. Alles extra traag, gesmos met eten, zo dat soort dingen. Maar goed, die slechte nacht die heeft gelukkig wel iets opgeleverd. Namelijk inspiratie voor de Classics Clash. Jij kiest zo meteen met één druk op de knop in de app voor dit.

Sleeper van R.E.M. Want zo'n dutje in de namiddag, dat is wel verleidelijk vandaag. En geef toe, heerlijk nummer ook. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Wil jij deze maandag starten met All Night Long van Lionel Richie? Of ga jij voor Day Sleeper van R.E.M.? Jij beslist. Zometeen Mink DeVille na deze van Cassie.

0: de Ville. Dus de Classics Clash, die staat vandaag in teken van mijn slaaploze nacht. Ik had gisteren een beetje te veel koffie en wellicht ook gewoon cafeïne in het algemeen gedronken. Peter vindt dat ik gewoon voor Insomnia van Faithless had moeten gaan. Vond ik net iets te voor de hand liggend. Dus ik dacht, ja, ik zet All Night Long van Lionel Richie tegenover Daysleeper van R.E.M. Het ene is het gevolg van het andere. Jij kiest gewoon welke van die twee classics we zo meteen gaan draaien. Qua tussenstand is R.E.M. op dit moment dik aan het winnen. Wellicht omdat we Daysleeper niet zo heel vaak draaien. Dit is je kans. Als jij toch liever Lionel Richie wil, ga naar de app en kies.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Amazon presenteert Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, nee. 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
12: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
18: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
21: Volkswagen.
22: Really? Music that matters.

0: Faint van Linkin Park uit Meteora kwam uit in 2003. Classics Crash. Ik lees in de Willy app dat het niet alleen voor mij een minder vlotte maandagochtend was. Nog wel mensen die net iets minder goed geslapen hebben. Te lang naar de verraders gekeken, dat kan ook inderdaad. Ik heb All Night Long van Lionel Richie tegenover R.E.M. en Daysleeper gezet. De ene staat voor, ah ja, de hele nacht feest in bed. Al wou je dat niet. En de andere voor straks misschien een dutje. De meerderheid van de Willys is gegaan voor deze.
1: Classics. Annelies Ori.
0: 72% wilde deze classic heel graag nog eens horen. Dit is R.E.M. met Daysleeper.

Love Song van The Cure en daarvoor The Lemonheads. Straks na 11:00 dan begin ik met een van de allergrootste rocknummers aller tijden. En dit kan ook wel tellen.

0: Let's Dance van David Bowie. Van Mensen Laten Dansen hebben de leveranciers van ons album van de week hun levenswerk gemaakt. Die plaat is deze week 20 jaar oud. En dat gaan we uitgebreid vieren hier in Classics. Straks rond 11:30 kom je te weten welke plaat dat is.
1: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Humo!
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
8: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 is intussen ook aangehouden en zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken nog naar een tweede verdachte. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
15: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
14: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Straks geeft voorzitter Van Damme meer uitleg op een persconferentie. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Vivi, Music Matters.
1: Classics, Annelies Orie.

over 11 op een maandagochtend. Bad for Lashes doet misschien niet bij iedereen veel bellen rinkelen. Natasha Kahn die is nogthans ook al 20 jaar bezig onder die naam. En ze deed bijvoorbeeld ook mee op een van de soundtracks van de Twilight films, samen met niemand minder dan Beck. Voor dit nummer zocht ze inspiratie bij haar tiener crush, Daniel LaRusso, oftewel The Karate Kid. Dit is Daniel.

Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR en Fortunate Son. Zullen we dit nog ooit live mogen horen? Dat is nog maar een vraag. In 2022 kwam Intergalactic Lovers nog eens met een nieuwe plaat en een nieuwe reeks concerten. Intussen is het alweer een

0: Mag je even meedansen met Toto, Nadeus. En ik heb ook een nieuw album van de week, zo rond 11:30.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
12: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
13: Verica Bank.
15: Classics. Annelies Orie.

0: Luc laat weten, man, dit blijft toch een steengoed nummer. Het maakt de maandag veel draaglijker. Dit heeft mij door corona gesleept met heel mijn gezin. Wij dansten erop tijdens corona op Toto en Afrika.
1: Album van de week.
0: Deze week vieren we de eerste plaat van een Belgische band. Op 11 september 2006 kwam Goose met hun debuutplaat Bring It On. In de zomer van 2000 begonnen Michael Carcouse, Dave Martijn, Tom Kogge en Bert Liebert al samen een band met het idee: over 2 jaar gaan wij meedoen met Humo's Rock Rally. Zo gezegd, zo gedaan. En in 2002 hebben ze daadwerkelijk gewonnen. Nadien duurde het dan nog 4 jaar om tot een eerste album te komen. En zelf hebben ze hun 20ste verjaardag al gevierd in 2024. Maar dat was hun 20ste verjaardag als band. Ik vond zo'n eerste plaat, zo'n eerste kindje, dat verdient toch ook wat aandacht. En daar gaan we hier in Classics voor zorgen. En ik dacht, hoe kunnen we beter beginnen dan met hun allereerste single ooit? Je vindt het nummer trouwens ook als bonus track op Bring It On. Dit is Goose en Arians.

0: Over de betekenis van dit nummer is nog wel wat discussie. Eerst ging het over Mick Jagger, die wilde vrouwen en passies ging achterlaten om de rust en ware vriendschap te omarmen. Later werd ook nog gezegd, ja, Keith Richards en Mick Jagger die hadden wel wat spanning. Dus Waiting on a Friend is een soort van verzoenpoging. Ja, wat het ook zei, het is een fantastische classic. Zometeen krijg je Zoot Woman en Soul Wax na elkaar. En van daaruit gaan we ketting rocken.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Soul Wax na elkaar.
1: De Kettingrocker.
0: Elke dag kies je bij mij en Roos zelf ook een nummer. Er is maar één voorwaarde. Al die liedjes die moeten een link hebben met elkaar. Vrijdag draaide ik Burning Down the House van Talking Heads. En daarop linkte Bart uit Leuven door met dit.

Tegan en Sarah en Back in Your Head. Nu moet jij daarop doorlinken. Wat zet jij na Tegan en Sarah en Back in Your Head? Het zijn wel wat woorden. Je kunt wel wat kanten uit met die namen ook, volgens mij. Dus laat maar weten wat jouw volgende schakel is in de Kettingrokker. Take back the city for yourself tonight.

0: van Joe Jackson. Het is maandag 7 september en ik heb al eens gespiekt in het scenario van Wim Oosterlink. Vanavond tussen 4 en 7 is hij weer op je radio. En die geeft ook elke dag iets leuks weg rond 4:15 in Free Willy. En het is de moeite, ik leg je straks uit wat het precies is.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
4: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
3: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
5: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
3: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de hijsa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen met nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag blijft het wel droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
2: Willy. Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

We doen van rustige maandagmiddag met Beck en Everybody's Gotta Learn Sometime. Of die middag rustig blijft, ja, dat heb je zelf in de hand. Want rond 12:30 dan gaan we kettingrokken. Jij kiest de volgende schakel in die kettingrokker. We bouwen verder op Tegan en Sarah en Back in Your Head. En er komen heel trage nummers binnen, maar ook heel erg feestelijke dingen. Dus als jij nog een suggestie hebt voor na Tegan en Sarah en Back in Your Head, dan is die welkom in de Willy App. Zometeen Pearl Jam na Gang of Four.

0: Sharon die stuurt, wat een prachtig nummer is dat toch? Nothing Man van Pearl Jam. Karin die wil dan weer weten, Annelies, waarvoor moet je nu straks naar Wim luisteren om 16:15? Wel, op 2 oktober staat onze Willy on Tour Band in CC Zoetinchem in Zottegem. En de Scene komt daar dan ook spelen. Dus als je graag op 2 oktober in Zottegem naar de Willy on Tour Band en naar de Scene wil, luister straks om 16:15 naar Wim.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met 4 naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: I beg your pardon.
14: Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
14: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
17: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
16: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
17: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
16: Aha, oké.
8: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is...

0: Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Belorta.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Reinaars Aluminium.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Willy. Music Matters.

0: Ferdinand en de Pixies naar elkaar. Dat is Classics. Dat is Willy. Jij wou ook graag een nummer kiezen?
1: De Kettingrocker.
0: Ja, dat kan. Als je dus meedoet met de Kettingrocker. We komen van Tegan en Sarah en Back in Your Head. En welk nummer link jij daaraan? Dat is de vraag. Jury uit Bocholt, die wilde naar dit. We kunnen van Tegan en Sarah naar Charles en Eddie. Guido die wist dan weer dat Tegan en Sarah een

0: dat is het Twin Peaks team van Angelo Badalamenti. Dat is geweldig mooi, maar ik loop dan helaas het risico van in slaap te vallen. Jonas, die wilde van Back in Your Head naar dit. Where's Your Head At van Basement Jacks, die had zeker gekund, maar... Tanja, zeg jij het eens, wat zet jij na Tegan en Sarah en Back in Your Head?
1: Oh, ik had super graag Head to the World gehoord van de Yes. Dat is de moed van de dag.
0: Ja, is het nodig?
1: Ja.
0: Mijn maandagochtend ging ook niet zo vlot. Wat is er bij jou aan de hand?
1: Ja, ik ben nog niet wakker van het weekend en ik heb zo die energie nodig van dat nummer. Dus, ja.
0: Ik volg het helemaal. Heb jij gewoon vooral de bloemetjes buiten gezet of ook gewoon echt zo slecht geslapen?
1: Allebei. Ik denk slecht geslapen omdat ik de harde bloemetjes heb buiten gezet.
0: Oké. Okay. Goed, ik ga jou redden met Heads Will Roll. Is het goed?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Veel plezier en veel courage voor de rest van de dag.
1: Ja, jij ook. Merci, kus. Tada.

0: Er wordt weer van op de zotste plekken naar Willy geluisterd. Nathalie, die is met haar man op vakantie in Kreta. Die sturen echt een selfie van in de zon. Die zijn aan het bakken daar. En ze zeggen, ja, wij luisteren vanuit Kreta ook naar Willy. En Wouter, die stuurt, ja, zo cool dat jullie Hesperol van de JJS draaien. Want wij waren vlas aan het rollen in het veld. Vet, man. Dus ik krijg een foto van zo'n veld met allemaal van die ja, hooibalen, zou ik zeggen. Maar blijkbaar is dat vlas. Courage daar nog op dat veld.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
14: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
13: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
14: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
14: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
13: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Dus ook voor klanten?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Hey, die van ons die lust en alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
19: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
18: Oh.
19: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
18: oh,
19: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
18: Oh, Lidl, ben een held.
19: Lidl, dat kan tellen.
20: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
21: Keukens op de...
22: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
23: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
24: Volkswagen.
25: Willy.

0: Bram Vollevaja van Corner Shop. Een hele goede middag, Roos van Akker. Maar jij ziet er zo fris uit.
1: Boah.
0: Want gisteren moest jij spelen met de Billy on Tour Band in Koekelaren.
1: Ah ja, dat is waar.
0: En
1: ja.
0: ik verdenk jou ervan dat jij daarna nog televisie hebt gekeken. Ja of nee?
1: Ik ben meteen naar ons optreden in Koekelaren naar huis gereden. Zoals het hoort, niet sneller
0: gereisd,
1: dan anders.
0: Ja, okay.
1: Nee. En dan heb ik De Verraders gekeken.
0: Ah ja, natuurlijk.
1: Tot 1 uur vanochtend.
0: Gisteren, eerste aflevering op VTM. Eigenlijk spelen ze weerwolven op televisie. Hè. Je moet gewoon weten wie de goeie zijn, weten wie de slechte zijn. Ik vond dat toch echt alweer mega heftig. Vanaf aflevering 1.
1: Enorm. Ik heb zelfs op bepaalde momenten zelfs een beetje teruggespoeld.
0: Waarom? Om nog eens te
1: bepaalde
0: kijken wat ze
1: stukken
0: gedaan hadden.
1: Ja.
0: We gaan niet in detail gaan over wat er allemaal precies gebeurd is.
1: Nee,
0: er zijn drie verraders gekozen, dat is belangrijk. Ruben van Gucht doet mee. Hij is niet gekozen als verrader. Hij wou dat wel heel graag. Mm-hmm. Maar wat toch heel hard opviel is, die heeft echt vals gespeeld. Je kunt tactieken bedenken om dat spel te spelen. Je kunt de kantjes eraf lopen, maar die heeft echt vals gespeeld.
1: En nu al 2 keer, dacht ik. Hè?
0: Wow, 1 keer vals gespeeld en eigenlijk 1 keer het spel gesaboteerd. Zo van, ja, je geeft mij een opdracht en ik doe die niet. Ik vind dat wel een beetje raar.
1: Het is lastig. Hij kreeg meteen ook al een uitbrander van Toby Alderwereld.
0: Maar zo van, vals spelen, dat doet je niet. Maar ja, Toby is natuurlijk een voetballer, hè. Als je niet een team bent in het voetbal, dat gaat niet lukken. Hey, dan...
1: Maar
0: wat vind jij, Roos?
1: Goh.
0: Ben jij zelf een vals speler?
1: Nee.
0: Bij gezelschapsspelletjes, zou jij dat doen?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik hou even hout vast. Ik heb nog niet vals gespeeld.
0: Maar zo bijvoorbeeld een Monopoly briefje te veel pakken van de bank.
1: Dan is er niks aan winnen, toch?
0: Ja, dat vind ik dus eigenlijk ook.
1: En winnen kan wel leuk zijn.
0: Hij is boos op de productie. Maar volgens mij kan hij er gewoon niet tegen om de controle af te geven.
1: De kans is groot.
0: Is toch gek? Allee, ik heb wel zoiets van... aflevering 2 volgende week pas. Dat is echt nog keilang.
1: Maar staat die al niet online?
0: Ja, als je VTM Go Plus hebt, kan je dat kijken. Maar gaan wij dat... Nee, wij gaan dat niet doen, Roos. Nee, dat is gemeen. Nee. Volgende zondag, nieuwe

0: Running van Spencer Davis Group. Ik was daar straks ook super moe. Niet van te laten op te blijven, wel van niet te slapen. Te veel koffie gedronken gisteren.
1: Yeah.
0: Maar die muziek heeft me er volledig doorgesleurd.
1: Goed zo.
0: Oh, ik heb zo'n goesting in de maandag ondertussen.
1: En het is zo'n mooie dag.
0: Alright, ik ga buiten spelen. Wat denk je daar?
2: Ja. Keep them separated.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: Bebat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Willy.
19: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
20: Het nieuws van 1 uur.
21: Goedemiddag. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franken.
22: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
21: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franken dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
4: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
21: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt journalist Jelle Frenke.
5: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
21: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden. Music matters.
15: Roos van Akker. Je maandagmiddag opent met de zusters van warmhartigheid en een tempel vol liefde.

Hela, je werkweek is weer vertrokken. En je radio zorgt voor de ondersteuning. Die extra duw in de rug om je maandag goed door te komen. Maar het is een mooie dag, dat helpt ook al. Stone hebben we voor jou uit de platenkast gehaald. Therapy ook. En de nieuwste van Josh Homme en zijn vrienden van de Queens of the Stone Age. Dit is Insignificant.

Deze zomer stonden ze maar liefst 3 keer in ons land ergens op een podium te blinken, omdat hun debuutplaat ook al 20 jaar oud is. De Cooks met Naïef. Over nu naar een man die eind deze maand al meer dan 20 jaar overleden zal zijn. Hij stond bekend om zijn strakke maatpakken en zijn fijne, soulvolle stem. Robert Palmer en Looking for Clues.

0: Oh yeah, Looking for Clues van Robert Palmer. Ik leg je zometeen ook weer een nieuwe single voor die je mag beoordelen na Stone. Die afgelopen weekend zelfs op Krammerok stonden, hè, in Stekenen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
13: Verica Bank.
15: Music matters.
16: Yeah.
15: Willy.

Therapy met hun versie van Diane. De nieuwe single waar je je mening over mag geven komt van Bad Eyes. De band van Koen, Luna, Thomas en Burger gaat op 18 september hun tweede album droppen. Merch met een U zal het heten. En nu hebben ze daar dus Honeybee uitgelost. Het nummer zal wel iets ouder zijn, want de band gebruikte het oorspronkelijk als een uptempo nummer om hun live sets mee op te zwepen tijdens de tournee rond hun debuutalbum. Maar het is nu dus uit. Honeybee van Bad Eyes. Wat vind jij ervan? Stuur het maar in de app als je even tijd hebt. Dit is Bad Eyes dus met de nieuwste Honeybee.

Wat sturen hier allemaal in onze app over Bad Eyes met Honeybee? Wat een muur van geluid dit. Dat komt van Gert. Het is niets voor Lies, het is niet haar ding. Stijn stuurt Bad Eyes, not bad for the ears. Al moet ik hem toch nog eens een paar keer horen. En Hendrik vindt het wat LCD Sound System. Het is nog rustig, maar het is dan ook maandag. Dat begrijp ik volledig. Toch dankjewel voor degene die hun mening doorstuurden. Merch met een U. Het album van Bad Eyes komt uit op 18 september. En om die release te vieren geeft de band een dag op voorhand. Op 17 september een optreden in Café Charlatan in Gent.

0: Sam Fender en People Watching. Er komt een dik lipje aan. Zo meteen.
1: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je mening telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als de planeet ook telt.
10: Allokus, pro-planeet hier.
9: En voor als elke cent telt.
10: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
9: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: VDK Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Humo!
14: Humo!
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
1: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Roos van Akker.

Grand Prix Buffalo mag dan wel al sinds eind jaren 90 niet meer bestaan. Frontman Grant Lee Phillips die is nog altijd muziek aan het maken. Vorig jaar bracht hij nog zijn nieuwste soloalbum uit. Hij speelde zelfs toen ook in ons land. En hij is er op 1 september ook 63 geworden. Grant Lee Buffalo en Jupiter and Teardrops.

Maar tuurlijk is er al gold van Sons. Ze gaan mee naar de Italiaanse bergen hè, voor de Willy Escape. Net zoals Emmy Dark en Daan en Dressed Like Boys. En jij kunt er ook nog bij zijn als je zou willen. Van 18 tot en met 22 oktober. Er is nog een heel klein beetje plaats.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten?
6: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Omodachéku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéku.be of bij uw dealer.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
10: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
9: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet Parage spelen. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd.
11: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
9: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Franken wil dat aantal tegen 2035 naar een kleine 35.000 brengen. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Hergots en Zegaert ook de individuele tijd. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden.

De band Fools heeft in januari al een nieuw album aangekondigd. De bandleden waren samen op reis geweest naar IJsland. En daar hebben ze dan de knoop doorgehakt om nog eens iets nieuws te lanceren. Maar voorlopig is er nog altijd niks uitgekomen. Leuk is wel dat hun originele bassist Walter Givers er weer bij is en meeschrijft aan de nieuwe nummers. Fools and the Runner.

Terence Trent D'Arby komt naar ons land, maar we mogen hem niet meer zo noemen. Tegenwoordig treedt hij op onder de naam Sananda Maitreya. Dus als je die naam op de affiche van het depot ziet staan, dat is hem, hè? De Terence. 15 oktober speelt hij in het

0: The Haunted Youth en Murder Me. Straks herdenken we samen een legendarische drummer.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Leiners Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Lee.

nieuwe van Interpol, Wings on Fire. Het is vandaag 7 september en in 1978, precies vandaag, is Keith Moon overleden. Ja, Keith Moon, de legendarische drummer van The Who, overleed op zijn 32e aan een overdosis van een medicijn om de ontwenningsverschijnselen van zijn zware alcoholisme tegen te gaan. De avond voor zijn dood was Keith Moon samen met zijn vriendin bij een preview van de film The Buddy Holly Story. En na het diner, waar ook Paul en Linda McCartney waren, keerden Moon en zijn vriendin terug naar hun appartement in Londen, waar Moon dus die nacht een extreem grote hoeveelheid van zijn ontwenningsmedicatie heeft ingenomen. Uit het autopsierapport bleek dat hij 32 pillen had ingeslikt. En enkel 6 daarvan waren door zijn lichaam verteerd. Wat dus geleid heeft tot een acute ademhalingsstilstand. En een paar weken voor zijn dood bracht de Who het album Who Are You uit. Op de albumhoes is ironisch genoeg te zien dat Keith Moon op een stoel zit met de tekst Not To Be Taken Away. Ja, ja. Zijn vroegtijdige dood markeerde het einde van een van de meest invloedrijke, destructieve en eclectische drummers uit de rockgeschiedenis. Dit is hem uiteraard bij de Who met My Generation.

0: Upsa, Intergalactic Lovers and Islands. AC/DC komt eraan na dit.
1: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Roos van Akker.

Dat was dan bij mij die mug vannacht. You shook me all night long van AC/DC. Jazeker, er zijn nog zekerheden in het leven. We zoeken ook weer een volgende schakel voor onze kettingrocker. Onze muzikale ketting. Annelies is een paar uur geleden verder gegaan met de keuze van Tanja. Zij ging voor Heads Will Roll van de Yeah Yeah Yeahs. Wat zou jij daaraan willen hangen als volgende link? Laat het maar weten in de app van Willem.

Noordkaap met Arme Joe. U2 bestaat 50 jaar, een halve eeuw zeg. Want in september 1976 hebben ze voor het eerst samen muziek gemaakt. En dat gaan ze vieren met jou. Uiteraard met een nieuw album. En dit zal erop staan. Street of Dreams, met dat Spaanse refrein. U2.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
10: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het groeien in het toernooi en dat is goed.
9: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
7: Willy. Music matters. Roos van Akker.
11: En we steken nog een M in je maandag. De M van muziek met een hoofdletter.

Afgelopen weekend was zanger van de Pumpkins Billy Corgan nog in ons land om met een klassiek orkest een speciale versie van Melancholy and the Infinite Sadness te brengen. Misschien was je erbij, zowel in Bozar als in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Nu van de ene topper naar de andere, dit is Jack White, You Got Me Searching.

0: Kettingrocker.
1: Wat zijn al je voorstellen om aan Heads Will Roll van de jij's te hangen in onze muzikale ketting? Ja, het waren er weer veel te veel en allemaal te goed ook jullie voorstellen. Dank je wel daarvoor. Er komt een kleine selectie, hè? Uiteraard, want ik kan ze niet allemaal voorlezen. Koen wil graag van Heads Will Roll, a.k.a. Hesperol, naar Bacon van de John Spencer Blues Explosion. Hendrik dacht aan LCD Sound System met jij. Yeah. Frank stuurt Heads Will Roll. Bij zombies is dat niks abnormaals. Maar Rod Argent, voormalig zombie, die zocht naar wat meer positiviteit en kwam met zijn hart onder de riem antwoord. Argent, hold your head up. Ant schrijft, Heads Will Roll staat in de volksmond voor Hesperol. Daarom Prince met Starfish en Coffee. Stijn wil van de jij's naar No No No van Don Penn. Christophe wil verder linken met Living Thing van ILO, van Electric Light Orchestra. Bjorn gaat van Hesperol naar Kevin Bacon, nog één. Die danst op Footloose van Kenny Loggins, of Loggins. Thomas dacht aan Head Over Heels van Tears for Fears. Hanna stelt dan weer Headhunter voor van Front 2 for 2. Lien komt met Some Heads Are Gonna Roll van Judas Priest. Saskia had ook een mooie van Hesperol naar naar Prefab's Proud. The King of Rock and Roll. Maar het is Koen die mag beslissen wat de volgende schakel wordt. Hij dacht aan Man Without Hats met een safety dance. Hopla, komt-ie.
0: De Kettingrocker.

0: alles eruit, samen met Foo Fighters en All My Life. En een tijdje geleden hoorde je nog arme Joe van Noordkaap. En nu komt er een andere Joe voorbij, zometeen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.

0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
1: Code Yellow!
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd kaakt,
2: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
1: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Daar had je hem weer, de grote Hendrix Jimmy met Hey Joe. Onze belofte van september staat voor je klaar. Pio, het project van Karel Piot uit Brussel. Hij speelde al op de Lokerse feesten en ook op Suikerrock. En hij gaat begin november zijn debuutalbum uitbrengen. Silver Veil zal het heten. Met dus deze Bathroom Door erop. Pio.
1: Dit is de belofte van Willy.

Er loopt sinds deze maand een tentoonstelling over de Gorillaz House of Kong in Brooklyn, New York. Tot eind september kun je daar unieke storyboards ook schetsen en een gigantisch 3D-model van Plastic Beach gaan bekijken. Je moet er wel voor naar New York natuurlijk. Maar ondertussen kun je ook nog eens een concert van Gorillaz daar meepikken, want ze spelen zelfs in Madison Square Garden. Dit is Matt Berninger.

0: genoeg energie heb je nu hopelijk om je maandag nog verder goed door te komen van Maximo Park en Velocity Park.
1: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
2: Rob, Ronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Het is British Week bij Mini. Dus,
13: keep left.
12: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
13: a blimey.
12: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
13: keep calm.
12: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
16: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
15: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
17: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Een wonder van een man, Stevie dus. Hè?
1: Ah, sorry.
0: Nee, we hebben jij niet.
1: Dat hoeft niet.
0: Allee, soms.
1: Ja, toch,
0: soms ook
1: toch
0: een wondertje.
1: Toch een klein beetje.
0: Een wondertje.
1: Roos, zeg, ik heb gisteren... Je bent goed gezind, maar Roos, die is goed gezind vandaag.
0: Ik had goede praten vandaag.
1: Maar jongen, wat is dit hier? Wacht, waar? Ik zie het aan uw gezicht. Wat is er?
0: Ja, ik ben vrolijk.
1: Ik denk, heeft het met gisteren te maken?
0: Een beetje.
1: Je hebt gisteren opgetreden.
0: In Koekelaren.
1: Koekelaren.
0: Koekelaren leeft.
1: En?
0: Ja, het was superleuk.
1: Ja.
0: Het was echt superleuk. Met Willy on Tour.
1: Ja.
0: In het voorprogramma van Tof van Commerce. Jee. En Discobar Galaxy was er ook.
1: Staat dat nog? Maar, Discobar Galaxy?
0: Ja, blijkbaar. Nee, die zit er niet meer bij.
1: Ah, die is eruit.
0: Het is Lars Capaldi en dus de Loveboat ligt eruit. En Jimmy. Weet Jimmy niet meer?
1: De Loveboat ligt eruit.
0: Ja.
1: Oké, goed. Ja. Allee,
0: maar Marcel was in vorm. Marcel van Tilt.
1: Wat deed hij?
0: Ja, ik vind dat toch echt een artiest. Pas op, hè, Stijn Meur is ook. Hè.
1: Ik vind dat ook
0: artiest. Die twee kerels die zijn echt geboren om op een podium te staan.
1: Wat deed dat is dan nog voor? Wat?
0: Marcel heeft zelfs een nummer van Fontaine's DC gecoverd.
1: Wat?
0: The Boys in the Battleland.
1: Echt serieus?
0: Ja, maar het was goed.
1: Shit,
0: dat zijn echt volksmanners.
1: En wat
0: positieve manier.
1: En wat doe jij dan als het op de van de wereld wordt? Wat is jouw taakje?
0: Oh, ik spring wat op en neer.
1: Maar jij zingt ook liedjes, toch?
0: Ja,
1: liedjes
0: zingen? Ik zing Lieve Kleine Piranha.
1: Echt?
0: Ja. Oh, en Sien doet ook mee, hè?
1: Ah ja.
0: Ja. Ja.
1: Wat doet zij?
0: Zij doet Wet Leg, onder andere.
1: Wet Leg, oké.
0: Ja.
1: Zeg, ik ga straks, als het goed is, voor jou, Roos, tickets weggeven voor jouw optreden met Willy on Tour Band in Zottegem.
0: Ah ja, dat is op 2 oktober, een vrijdag.
1: Dat weet je niet.
0: En we spelen daar samen met de Scene.
1: Ja, met Scene. Dat klopt, inderdaad. Ja, klopt. 2 oktober, hè? Klopt, daar ga ik tickets weggeven.
0: En jij gaat daar tickets voor weggeven. Dus mag ik al weten welke vraag je gaat stellen?
1: Nee, maar het gaat meer keuzevraag zijn met 3 mogelijke antwoorden. Over de Scene, dat kan ik al zeggen. Goed?
0: Om 4:15 in Free Willy.
1: Voilà,
0: Maar kun je misschien een tip geven?
1: Tip?
0: Een tip, ja. Voor, ja.
1: Voor de vraag?
0: Ja.
1: Och nee. Wacht.
0: Hoe nee?
1: De tip is... niet groen.
0: Ah ja, rood dan, hè.

Giel smepte er niet naast met zijn flyswatter. Marcel van Tilt die is er weer vanavond met zijn M-show van 7 tot 9. En Wim neemt je mee naar huis doorheen de avondspits. Hopelijk valt hij mee. De spits, Wim valt altijd mee. Nog een mooie maandag.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. AfD won met zo'n 44% van de stemmen, dat is wel niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. De afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag in het westen. Meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien. Bij 18 graden.
12: It's showtime.
13: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
14: Wim Oosterlink.
15: Kijk, ik zal eerst een koffietje halen en dan zien we wel weer verder. Oké, goedemiddag.

John Lennon. In de avondspits van Willy met Instant Karma, 9 over 4. Welkom, ik weet niet hoe jouw weekend was. Misschien ben je het al vergeten op het einde van de eerste werkdag. Het mijne was verschrikkelijk. Ik ben dit weekend door mijn zoontje Bo verpletterd bij Monopoly. Dat is de tweede keer op rij dat hij zo hard wint dat Roos en ik met de staart tussen de benen moeten afdruipen. Ik kwam 2 keer na elkaar op zijn Nieuwstraat met een huis op. Allee, ik moet u niet vertellen, de Nieuwstraat met een huis op. Dan kunt u het schudden natuurlijk. Maar goed, kijk, weten, nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe muziek. Hier komt de Britse groep Westside Cowboy. Het staat op hun debuutalbum It Goes On, dat 2 weken geleden uitkwam. Pin-up boys, welkom bij de avondspits van Willy.

0: one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Veldstraat in Gent, dat is mijn favoriete straat op dat. Niet omdat ik daar woon, maar gewoon voor een monopolie komt iedereen altijd op. Westside Cowboy met Pinup Boys. Misha vraagt, oei Wim, wat heb je aan de rechterhand? Wel, ik ben van mijn fiets getotterd. Misha, ik moet nog een week een brace dragen aan mijn rechterpols. En ja, het deed pijn. Ik ging vol met plakkers, maar nu is het al veel beter. In deze avondspits van Willy spelen we Zoek de Artiest in de Woordenmist. Ik stuur je naar de Willy on Tour Band in Zottegem binnenkort, waar ze samen optreden met de Scene. Muziek van Soapstone, van Blondie en nu eerst van Arid.

0: Arid. Met Believer, ik ontdek je het net op de planning van de koning, koning Filip, dat het normaal een heel drukke dag ging zijn voor de koninklijke familie vandaag. Maar het gaat niet door, dus het is een minder drukke dag. Ik vertel het zo meteen.
1: Humo
2: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
11: Ramen, deuren, veranda's?
12: Wijnaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Wijnaars.be.

boord naar een helikopter. Dat is een beetje ongepast, hè? Dus volgende keer. Hè? Voilà. Bovendien is vandaag bekend geworden dat de Deense vroegere koningin Margrethe, de moeder van de huidige koning, Frederik, dat die weer in het ziekenhuis ligt. Ze is 86 en het gaat niet goed met haar. Wij duimen voor de oude koningin en voor ons koningshuis en dat feestelijkheden snel hervat.

zijn die blaheurs vanuit Gent. Die blaheurs van... Dat waren wij geen blaheurs. Soapstone met Why Should We Wait. Het is 4:55. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werk was voor de baas? Dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt van actualiteit. 3 dingen, ik ga ze vertellen. De 3 belangrijkste. 1. In Duitsland heeft een extreemrechtse partij de verkiezingen in een deelstaat gewonnen. Het is de eerste keer sinds de nazi's... sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er in Duitsland mensen met nazi-sympathieën en met gelijkaardige ideeën als de nazi's zo'n grote verkiezingsoverwinning boeken. Vandaar dat heel veel mensen dat heel raar vinden en heel ongerust zijn. 2. Het was even schrikken voor de kijkers van De Verraders op VTM. Gisteren, want ze zagen daar niet alleen Margriet Hermans in opduiken, die overleden is, maar toch nog in De Verraders zit. Maar er was ook een openingsproef met een doodskist. Ja, en Margriet Hermans moest in die doodskist. Er worden nu volop persberichten verstuurd waarin staat dat Margriet heel graag wou dat de uitzending op televisie kwam. Maar toch, hey, raar. En 3. Zaterdag was er op Krammerok een verrassing tijdens het optreden van de Britse groep Stone. Namelijk Mathieu Terrein van Bazaar. Die kwam goud zingen samen met Stone. Vooral duidelijkheid, die van Stone wisten ervan. Hey? Het was geen eenmans initiatief van Mathieu Terrein zelf. Dus ze zongen goud, hey, Mathieu Terrein, de strofes. En de mannen van Stone zongen het refrein mee in het Nederlands. Van liever snel naar de hel. Dat. Hey. Voilà. Mathieu Terrein zong ook al goud samen met Ronker op Pukkelpop. Dus benieuwd waar hij nog allemaal gaat opduiken. Hey. Er is een lichte ongerustheid in de Belgische muziekwereld dat de volgende halte van Mathieu Terrein, het concert van de Pussycat Dolls, volgende week vrijdag in het Sportpaleis gaat zijn. Dat hij daar ook absoluut goud gaat willen zingen. Maar was een

0: The Roots met Deceit. Straks nog droevig diernieuws over een zeeuwtje. Een zeeuwtje in Nederland. Maar eerst ben ik benieuwd of jij op maandag, op het einde van de eerste werkdag van de week, in staat bent om een bekende groep uit een willekeurige zin te vissen. We spelen Zoek de artiest in de woordenmis. Zo meteen.
1: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really? Music that matters.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: Kijk, mooi. Walter stuurt via de Willy app zo in. Ik heb me weer veilig aan de kant gezet om in alle opperste concentratie niks te kunnen winnen. That's the spirit. Voilà. Veiligheid boven alles. En priorities first. Dat is mijn leuze. Voilà. Blandy was dat met Rapture, 16:45 geworden.
1: Zoetartist in de woordenmist.
0: Ja, wat doen we? Ik zeg een gewone dagelijkse zin. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een artiest of groep in herkennen. Vandaag een groep. Stuur de naam van die groep via de Willy app. Belangrijke disclaimer, zoals Walter al aangaf, in zijn auto aan de kant. Je kan er niks mee winnen. Goed. Vandaag een gewone dagelijkse conversatie tussen een drukker en een opdrachtgever eigenlijk. En je hoort de drukker spreken. Goed, hier gaan we. Dit is de zin. Luister goed en probeer het. Moeilijk zijn en gaan proberen de groep te herkennen. Nee. Qua lettertype is en blijft Helvetica mijn favoriete font. Eens die sierletters verwijderd zijn, zal ik die folders met plezier voor u drukken. Zegt de drukker. Hè? Dus je voelt het een normale dagelijkse situatie. Probeer de groep te ontdekken die verborgen zit in de zin. Nee, zegt de drukker. Nee, qua lettertype is en blijft Helvetica mijn favoriete font. Eens die sierletters verwijderd zijn, zal ik die folders met plezier voor u drukken. Oei, het is maandag zeker. Nog een keer. Nee, qua lettertype is en blijft Helvetica mijn favoriete font. Eens die sierletters verwijderd zijn. Oh, noosleid. Zal ik die folders met plezier voor u drukken? Sorry, zoek de groep die verborgen zit in de zin en stuur hem door via de Willy app. Ik ben nu toch eens benieuwd.

0: Metallica, sorry, ik snap echt niet hoe je nu Metallica in die zin kan vinden. Snap ik niet. Metallica. Zwart, je hoorde Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Aan de lijn Bert uit Arendonk aan het afronden van het werk. Bert, goedemiddag. De zin was...
2: Nee, dag Wim.
0: De zin was, Bert, nee. Ben je zelf drukker toevallig?
2: Ik ben toevallig geen drukker.
0: Toevallig niet, maar je vraagt, maar je weet maar nooit. Hè. Nee, want anders zou je eigenlijk bevooroordeeld zijn in het spel. Maar goed, het is waar. Nee, qua lettertype is en blijft Helvetica mijn favoriete font. Eens die sierletters verwijderd zijn, zal ik die folders met plezier voor u drukken, zei de drukker tegen de opdrachtgever. Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist, Bert?
2: Fontaine's DC.
0: Mijn favoriete Fontaine's DC letters. Fontaine's DC is goed, jawel. Tuurlijk wel. Hoe lang moet je nog werken, Bert?
2: Officieel nog 8 minuten.
0: Het is van officieel. Oké, okay, wilt graag dat ik u nog zo'n 7 minuten aan de lijn hou eventueel? Is dat nuttig voor u?
2: Oh ja, ik kan wel met één aan tippen tegelijkertijd. Dus.
0: Oké, okay, goed idee. Bert, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb je nu eigenlijk gewonnen, Bert?
2: Eindelijk. Niks ging kloppen.
0: Voilà, zie. Bert, maak er een nuttige 7,5 minuut van. Op het werk.
2: Alright.
0: Tot de volgende.

Marianne van Fontaines, die ziet de oplossing van zoek de artiest in de woordenmissen van haar. Morgen een nieuwe kans, zeg je, om volstrekt niks te winnen. Het is 4 voor 5, straks David Bowie op de radio. Droevig diernieuws over een zeehondje. En ik stuur je op onze kosten naar de Willian Tourband en The Scene in Zottegem op 2 oktober. Check al even of je kan gaan en of je dus kan meespelen. 2 oktober in Zottegem, straks na het nieuws. Dit is Dead Man Ray.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
6: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
5: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van De Lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig nog niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er ook al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia De Lare.
7: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
5: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig in het westen, straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
8: Wim Oosterlink.
9: We moeten het straks even over Billy Corgan hebben. Eerst David Bowie. Goedemiddag.

Bon Iver en Skinny Love. Het is 5:10. Dit is de avond met Willy samen van het werk naar huis. In Zeeland hebben ze op het strand een zeldzaam albino zeehondje gevonden. Dus een zeehondje met een witte vacht en rode oogjes. Dat gebeurde gisteravond op het strand van Neeltje Jans. Dat heet daar zo. De zeehond zat helemaal alleen en eenzaam op het strand. Hij zag er wel gezond uit, of ze. Volgens het reddingsteam Zeedieren Nederland, het RZN, dat hebben ze daar, zal het zeehondje weer gaan zwemmen als het water opkomt. Dus toch, uiteindelijk kwam het zo toch allemaal weer goed met het zeehondje, denk ik. Straks gitaartjes van Green Day en van The Offspring. En eerst gratis tickets voor de Willy on Tour Band en The Scene, allebei in Zottegem op vrijdag 2 oktober. Check even of je kan die dag, die avond. Je zal zo meteen een meer keuzevraag over de scene moeten beantwoorden. Zo meteen in Free Willy. Na Sorry van Ian.

0: Jurgen stuurt A over Billy Corgan. Waarschijnlijk over zijn passage in Bozar in Antwerpen. Ik vond het een fijne ervaring. Ja, ja, ja, maar iets anders. Het is iets anders daarover. Iets helemaal anders daarover. Oh, maar wel over Billy Corgan, in ons land. Zwart, dat is voor straks. Goed, straks Billy Corgan. Barend stuurt ook zeehondjes smaken gewoon naar kip. Hoe weet jij dat? Stuur een keer. Hoe weet jij dat? En iemand vraagt, Wim, wat was er daar nu droevig aan, aan dat nieuws van die albino-zeel? Ja, niks. Die daar helemaal alleen lag, is een beetje droevig. Vond ik wel, persoonlijk.
1: Free Willy.
0: Oké, als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy. Het is 5:13. Vandaag tickets voor een optreden, dubbel optreden, van The Scene. Met nieuwe frontman, uiteraard. En de Willy on Tour Band met Stijn Meuris en Marcel van Tilt en Roos van Akker en Sien en... Enfin, op 2 oktober, vrijdag 2 oktober, in cultureel centrum Zoetinchem in Zottinchem. Enkel meespelen voor die duo-tickets als je zeker kan gaan vrijdag 2 oktober. Check je agenda. Als je twijfelt, niet meespelen. Dankjewel. Ik stel een meerkeuzevraag met 3 of misschien meer mogelijke antwoorden. En jij stuurt het antwoord via de Willy-app. Oké, nog een keer. Willy on Tour Band en The Scene, 2 oktober, in Zottinchem. 5 duo tickets. Hier is de vraag. Wie heeft het legendarische album Blauw van The Scene in de tijd geproduced? Wie zat er achter de knoppen toen ze dat album opnamen? Hij is ook vroeger al eens te gast geweest in de Willy on Tour Band trouwens. A. Was dat Luc de Vos van Gorky? B. Jean Blouter, want die produceerde alles in die tijd. C. Emile de Swaaf. D. Of D. Niemand Telau heeft dat zelf gedaan. Of E. Arno. Dat was nog een heel verhaal, want die wilde de eerste middag absoluut garnaalkroketten bestellen, maar op die plek in Amsterdam kenden ze dat niet, garnaalkroketten. Uiteindelijk heeft hij met Uber garnaalkroketten laten komen vanuit Oostende en heeft dat 1/4 van het totale budget van de plaat gekost. F. Rick de Leeuw van Truck & Rakex. Of G. Tom Smith van Editors. Hij begreep geen woord van waar die nummers over gingen, maar het was toch een aangenaam productieproces. Of H. Uw moeder heeft dat geproduced. Voilà. Dus dat is niet moeilijk. Hè. 2 oktober, CC Zoetinchem, Zottinchem, The Scene en Willy on Tour. Wie heeft het legendarische album Blauw van The Scene geproduced?
1: Free Willy.
0: Oei. Wacht even, moesten we nu een plaats starten van The Scene? Wacht even, plaats niet. Wacht even. Ja, voilà. Dus wie heeft dat album geproduced? Blauw van The Scene. A. Luc de Vos. B. Jean Blouten. C. Emile de Swaaf. D. Telau zelf. E. Arno. F. Rick de Leeuw. G. Tom Smit. Of H. Uw moeder heeft dat geproduceerd. Oké. Niet te lang wachten met antwoorden. Want de klok zegt

0: altijd uit het hart. T. Lau en de Scene met Rigoureus.
1: Free Willy.
0: Tickets voor de Scene en de Willy on Tour Band in Zottegem. Dag Mathieu uit Sint-Lieveshoutum. Goedemiddag.
2: Hey, dag Wim.
0: Ben je aan het doen, Mathieu?
2: Mijn eten aan het voorbereiden.
0: En wat schaft de pot straks?
2: Een rap met
0: Krusty. Ik voel dat al, dat gaat fantastisch lekker zijn. Mathieu, de vraag was, wie heeft het album Blauw van de Scene geproduced? Wat heb je gestuurd via de Willy app, Mathieu?
2: Antwoord F, Rick de Leeuw.
0: Ja, helemaal goed. Rick de Leeuw van Trucken en Keks, die nog te gast geweest is, ooit is wel eens bij de Willy on Tour Band. Die heeft dat legendarische album geproduced. Inderdaad, je wint een duo-ticket voor het concert van de Scene en de Willy on Tour Band. 2 oktober in Zottegem. Ook Nadine uit Huizen, Wim uit Roeselaren, Klaas uit Brakel en Geertrui uit Wetteren krijgen van mij een berichtje dat ze... Dat ze met 2 naar dat concert kunnen. Succes met de kookkunsten, Mathieu. En veel plezier bij de Willy on Tour Band en de Scene. Tot de volgende.
2: Bedankt.
0: Salut.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoupe.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
0: Wij, presentatoren van de avondspits van Willy, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers.

grappige is, stuurt Jan uit Nederweer dat Telau dan weer het album van de Truck en de Keks geproduceerd heeft. Ja, inderdaad, Telau heeft verschillende albums van Truck en de Keks geproduceerd. Erik de Leeuw, verschillende albums van de Scene. Geweldig toch eigenlijk, wat een samenwerking. Ecstasy, Making Plans van Nigel na Green Day en American Idiot. Morgen in Free Willy zijn er tickets voor een avond rond Leonard Cohen in Gent met onder meer Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers. Morgen 16:45 in Free Willy. Zometeen probeer ik de man aan de lijn te krijgen die dit weekend Billy Corgan van Smashing Pumpkins op bezoek kreeg

0: avondspitsfamilie. En daarvoor editors met The Rush. Billy Corgan van Smashing Pumpkins was dit weekend in ons land. Hij heeft vrijdag opgetreden in Beaux-Arts in Brussel en zondag twee keer in de Elisabethzaal in Antwerpen in de namiddag en 's avonds. Maar hij heeft niet alleen opgetreden, nee, hij is ook gaan shoppen. Ja, zometeen hoor ik de man die dit weekend Billy Corgan van Smashing Pumpkins in zijn platenwinkel op bezoek kreeg.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Humo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Travis was dat met Sing. Het is 6:15. Weet u wie in ons land was vandaag? Vaag, gisteren, eergisteren, dit weekend. Billy Corgan van Smashing Pumpkins was dit weekend in ons land. Hij heeft vrijdag opgetreden in Bozar in Brussel. En zondag 2 keer in de Elisabethzaal in Antwerpen in de namiddag. En s'avonds met A Night of Melancholy and Infinite Sadness. Maar hij heeft niet alleen opgetreden, hij is ook gaan shoppen, Billy Corgan. En wij weten waar, namelijk in platenwinkel Grey Vinyl in Antwerpen. En wie was daar aan het werk? Bart Broekmans. Dag Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt bezoek gekregen van Billy Corgan van Smashing Pumpkins. Wist je op voorhand dat hij ging komen, Bart?
1: Er zijn 2 prospectors gekomen die uit de winkel hebben uitgecheckt. Wow. En dan 15 minuten later is hij binnengewandeld. Wow. Het was een ongelofelijke ervaring.
0: Hoezo?
1: Ik heb nog nooit iemand zo down to earth meegemaakt. Hij is echt een wereldster, maar dat is gewoon een hele aangename, warme man.
0: Wow. En kwam hij dan? Hij kwam dus niet alleen binnen, hij kwam samen met andere mensen binnen dan? Ja.
1: Hij is uiteindelijk wel alleen binnengekomen, okay. Maar voordat hij binnenkwam, zijn er 2 mensen komen kijken wat de winkel ineens had, dat er veel volk was.
0: Ja.
1: Gewoon even komen uitchecken.
0: Ja, maar. En ja. Kende jij hem, Billy Corgan?
1: Ik kende hem wel. Hè. Ze hadden mij ook gewaarschuwd dat hij ging langskomen. Maar ik kwam binnen en ik slaag gewoon in paniek. Hij zat gewoon ineens voor u. En ik was echt, wat ze dat noemen, starstruck.
0: Ja.
1: Ik kon er geen woord niet meer uitbrengen.
0: Oh.
1: En hij was echt heel lief en direct mij op het gemak. En eigenlijk een babbel over gewone dingen. Heel casual.
0: Ja.
1: Hij is uiteindelijk een dik uur in de winkel gebleven.
0: Een uur? Meent je dat?
1: Ja, echt wel. Hij is heel lang om babbelen en was echt een heel aangename mens.
0: Ja.
1: Ik was echt van onder de indruk.
0: En weet je, Bart, kwam hij voor een reden? Kwam hij om iets speciaals te kopen? Of kwam hij zomaar wat snuisteren of zo? Waarom kwam hij eigenlijk?
1: Nee, hij is echt een platenliefhebber.
0: Ja.
1: En hij is bij ons komen kopen. Hij heeft ook veel gekocht. En hij is gewoon een hele grote liefhebber.
0: Ja. Weet je nog wat hij gekocht heeft?
1: Psychedelische LP's. Echt heel bijzondere dingen heeft hij gekocht.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Allee, maar je was onder de indruk. Ik voel het. Hè?
1: Enorm. Enorm. Het was echt een ik kon niet zeggen, het was een heel, heel, heel aangename ervaring.
0: Ja, ja. Zeg, en heb je dan een foto gevraagd met hem, samen?
1: Ik heb geen selfie genomen en dat vond hem enorm tof. Ik heb gewoon een foto van hem getrokken in de winkel.
0: Ja.
1: En hij vond dat heel raar dat ik geen selfie wou trekken.
0: Ja, het is ook
1: ik vond
0: raar.
1: Gewoon, ja, nee. Nee, dat hoeft niet. Die herinnering is zo speciaal dat je geen selfie moet hebben.
0: En
1: eigenlijk.
0: Heb je gevraagd om iets te signeren of ook niet?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, oké.
1: Okay.
0: Het blijft in je hoofd, blijft als ervaring in je gedachten.
1: Ik kon u eerlijk zeggen, ik denk dat jaren en jaren in mijn gedachten blijft.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Het is een ongelooflijke ervaring.
0: Ja. Ben je ook naar het concert geweest toevallig, Bart?
1: Ik ben ook naar het concert gegaan. Dat is nog het speciale van heel het verhaal. Een uur later kwam zijn medewerkster en ik had meer tickets voor mij.
0: Moh.
1: En ik ben dan nog de zondagavond naar het concert geweest.
0: Oh, je hebt nog gratis tickets gekregen.
1: Dat staat er nog bij, ook nog, ja.
0: Wauw, ja, wat hè. Billy Corgan in de platenwinkel.
1: Ja, enorm, hè.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, enorm.
0: Grey Vinyl.
1: Ja, ongelooflijk.
0: In welke straat zitten jullie, Bart, met Grey Vinyl?
1: In de Korte Nieuwstraat nummer 6.
0: Korte Nieuwstraat nummer 6. Grey Vinyl. Bart, dankjewel om aan de lijn te komen even en om het verhaal te vertellen. En heel veel succes daar in de winkel. Tot de volgende, hè.
1: Dag. Bedankt, hè. Dag.

0: werkt in een platenwinkel in Antwerpen en plots staat Billy Corgan van Smashing Pumpkins voor je neus. Logisch dat je onder de indruk bent. Je hoorde Tonight, Tonight.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hey, Tonight moeten we nog even hebben over de Rolling Stone die vanavond solo in Amsterdam optreedt.
2: Huh? Ja, zometeen.
0: Muziek van Pixies en Marcel van Til.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
9: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond. In Honé in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
11: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
10: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er op brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
12: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
10: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
13: Showtime.
14: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
15: Wim Oosterlink.
16: Met
2: na elkaar in de avondspits van Willy. Pixies en Inhaler. Goedenavond.

Marianne's Feest, de kleine van Bono met Inhaler was dat. Als ik je zeg dat er vanavond in Amsterdam een Rolling Stone solo optreedt, dan snap ik dat je denkt van, wat? Een Rolling Stone solo? Maar toch is het zo. Ik draai zo meteen een plaat van hen, de Rolling Stone solo. Dat leg ik zo meteen uit. Marcel van Tilt komt op bezoek en eerst nieuwe muziek van de Gentse groep Crooked Steps. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die gaat zo. Drag Racer. Crooked Steps. Crooked Steps.

Voilà, zie Crooked Steps met Drag Racer. Nieuwe muziek van deze Gentse mannen. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Het kan in ons land zijn, het kan ook in het buitenland zijn. Vandaag gaan we naar Amsterdam. Het is 6:15. Vandaag treedt er een Rolling Stone op in Amsterdam. Solo. Ronnie Wood staat vanavond in Paradiso in Amsterdam. Ik hoef je niet te vertellen dat het concert uitverkocht is. Zeer zeldzaam. Vanavond in Amsterdam. Nu op Willy, de Rolling Stones. Het is Like a Rolling Stone.

0: Rolling Stones. Dit nummer, daar hebben ze een legendarische versie van gespeeld in Paradiso Amsterdam. In mei 1995, tijdens hun Voodoo Lounge Tour, hebben ze ook even gespeeld in de intieme Paradiso Amsterdam. En dat nummer was daar legendarisch. Like Rolling Stone. De Rolling Stones vanavond tussen Ronnie Wood en de Ammo Band in Paradiso Amsterdam. Morgenavond nog eens. Tim vraagt, speelt Ronnie dan Stones liedjes zonder de rest van de Stones? Of heeft hij liedjes van zijn eigen wil vragen? Dat is helemaal geen stomme vraag. Ik weet het ook niet. Ik wist het ook niet. Maar blijkbaar dus speelt hij liedjes van heel zijn carrière. En dat is nogal een carrière. Met van Faces, van de Rolling Stones. Maar ook solo nummers van hem. Van de Jeff Beck Group, een nummer dat hij gezongen heeft ooit. En ook sowieso covers en favoriete nummers. De Fearless Tour van Ronnie Wood en his MO Band. Morgen en vanavond in Paradiso, Amsterdam. Ik wacht op Marcel van Tilt.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort.

0: Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
1: amai,
3: op conference peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Reinaars Aluminium.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Bij mij in de studio, Marcel van Tilt.
1: Hallo.
0: Dag Marcel, hoe gaat het met u? Alles oké?
1: Zeer goed, zeer goed. Bij mij gaat het goed. Ik heb alleen een beetje angst dat het niet zo goed gaat met Stijn Meuris eigenlijk.
0: Oei, ja. Stijn Meuris, die morgen op
1: je morgen komt. Maar ik heb hem gisteren gezien en ik heb hem ook vorige week een aantal keren gezien.
0: Gisteren was het ding een
1: optreden. Ja, de Billion Tour in Koekelaar.
0: Roos, vertelde dat.
1: Super, super concert.
0: De zaak is, Roos vertelde dat jij ongelooflijk in vorm was.
1: Ja, zondagmiddag altijd. Vraag dat thuis maar eens.
0: Ja. Maar Stijn
1: wat mij verontrustte was, dat Stijn mij gisteren dezelfde vragen stelde als hij ook al op donderdag aan mij had gesteld. En die had ik donderdag al beantwoord. Dus ik had gisteren met de terug naar huis rijden, dacht ik van, die leidt aan geheugenverlies.
0: Oei.
1: Want hij vroeg mij donderdag, Marcel, heb jij al je tanden nog? Want dat moet je, wat dat verhaal daarvan is, moet je morgen maar aan Stijn vragen. Okay. Stijn heeft iets voorgehad met zijn tanden.
0: Okay.
1: Hij had een gebit en dat was bijna losgevlogen op het Pukkelpopconcert. Het is een heel groot verhaal.
0: Okay.
1: Dus hij heeft een implantaat moeten laten zitten enzovoort enzovoort. En hij vroeg mij donderdag, hoe zit dat eigenlijk met jou? Heb jij nog al je tanden?
0: Ja.
1: En ik antwoordde daar donderdag op, ja Stijn, ik heb op een tand of twee na ongeveer al mijn tanden.
0: Ja.
1: En die stelt mij die vragen gisteren opnieuw. Dus ik denk, misschien met het boren aan zijn tanden is ook een deel van zijn geheugen volledig aangetast. En wat mij ook verontrusten is, ik heb die vragen de voorbije week een keer of 4, 5 moeten horen. Misschien ga ik om met de oude mensen.
0: Hoezo, zo bedoel je? Van andere mensen dan?
1: Van andere mensen, ja. Zoals bijvoorbeeld vorige week kwam ik Hilde van Mieghem, de actrice, tegen.
0: Ja, ja.
1: En die zei, Marcel, heb je al een hoorapparaat? En ik zeg, nee, maar nee, hoe kom je? Ja, sorry dat ik zo luid praat, Marcel, maar dat komt omdat een van mijn apparaatjes is kapot en ik hoor mezelf niet goed.
0: Oh.
1: Heb jij al een hoorapparaat? Dus dat is wat er gebeurt van mensen, met mensen boven de 60. In diezelfde zaal zit Josse de Pauw.
0: Ja.
1: Daaraan vraagt Hilde van Mieghem, Josse, heb jij nog altijd dezelfde valse tanden? Nee, zegt hij. Dit is al mijn derde paar, maar ik ben er zeer blij mee. Ik zeg elke avond voor het slapen gaan een goeie nacht tegen. Echt. Ik denk, man.
0: Dit is echt de
1: pre-fase van het woonzorgcentrum.
0: Het kan geen toeval zijn, Marcel.
1: Het kan geen toeval zijn.
0: Straks met al uw tanden, of toch op twee na.
1: Vraag morgen aan Stijn, heeft Marcel nog al zijn tanden? Ik wed dat hij het niet meer weet. En hij heeft het mij 3 keer gevraagd vorige week. Echt.
0: Straks, Marcel van Tilt.
1: Ja, de M-show.
0: Oké. Okay.

0: Zero, dat waren de Yeah Yeah Yeah's. Meteen de M-show met Marcel van Til vanaf 7 uur. Ik heb nog muziek van een legendarische muzikante die vandaag 75 jaar geworden is. Eerst Lenny Kravitz.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: matters.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Rijnaars Aluminium.
9: Vind je vakman op rijnaars.be.
11: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
2: Music matters.
15: Yeah.
11: Really.
16: I would like you to meet
17: Wim Oosterlink.
16: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

7 september 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen op zijn Piethuizentruids. 1. De koninklijke familie heeft vandaag en morgen niks te doen. Want normaal ging de koning en de koningin van Denemarken op staatsbezoek komen naar ons land. Maar dat gaat niet door. Want de koning van Noorwegen is gestorven. En de mama van de koning, de oud-koningin Margrethe van Denemarken, ligt zelf ook in het ziekenhuis. Dus hebben ze beslist om elkaar een andere keer hun paleizen te laten zien. Geen probleem. 2. Paniek in de Belgische concertzalen. Want Mathieu Terruin van Bazaar is niet alleen tijdens het optreden van Ronker op Pukkelpop op het podium gekropen om goud mee te zingen. Maar heeft dat dit weekend nog eens gedaan bij de groep Stone op Krammerok. Dus in de Belgische muziekindustrie heerst er grote zenuwachtigheid wie het volgende slachtoffer van Mathieu Terruin zal zijn. De beveiliging op het podium van Ronnie Wood in Paradiso in Amsterdam vanavond is alvast drastisch opgevoerd. Die waren mop. En 3. Er is er eentje jarig vandaag. En wat voor een. Chrissy Hynde van de Pretenders wordt vandaag 75.

Hetzelfde met Pommelien stuurt Gilles en Gunther. Naar het schijnt stuurt Gunther, komt Pommelien een businummer meezingen met Ron Wood, deze avond in Paradiso. Ja. Je hoorde Chrissy Hynde van de Pretenders. Ze is jarig vandaag, 75 jaar. En wat een legende. Don't get me wrong. Van de Pretenders. Morgen kan je hier in Free Willy in de avondspits van Willy tickets bemachtigen voor een avond rond Leonard Cohen in Gent. Met onder meer Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers. Morgen 4:15.

Ocean Murphy en Let Me Know. Benieuwd of hij al zijn tanden nog heeft, maar het lijkt erop van wel. Marcel van Tilt komt eraan. 2 uur lang in de M-show. Speciaal voor u. Geniet ervan. Het is 7:04. Ik heb er nog eentje. Want maandagavond. En alles officieel kapot.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
0: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. In Oné in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook de doodsoorzaak na de autopsie is nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Het tijdelijke staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. Opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld €100 wil afhalen, kost je dat eigenlijk €115. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
8: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
7: En Belgian cat Julie Allemand heeft een nieuw record op haar naam staan. Dankzij de 7 assists die ze uitdeelde tijdens de WK-zege tegen Australië, is ze nu de vrouw met het meeste aantal assists in de geschiedenis van het WK. Op de 3 WK's samen heeft ze er in totaal 111. Ploegmaat Julie van Loo reageert.
9: Het is zeker niet gemakkelijk voor Julie, hoe dat zij ook de knop moet omdraaien van de WNB naar hier komen en die vermoeidheid en zo. Maar dit is de motor van de ploeg. Zij is het hart, kloppend hart van de ploeg, de brain ook. Zij straalt rust uit. Ik speel ook zo goed naast haar. Het is een plezier om haar als point guard te hebben. Er is zoveel meer die zal komen op dit toernooi van Julie.
7: De Cats wonnen vandaag met 80-68 van Australië. Ze zijn zoal zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
5: Vivi, Music Matters.
6: De M-show. Marcel van Tilt.
10: Goedenavond, beste kijkers. Want ja, hier staan dus camera's. En mensen vragen mij wel eens regelmatig: komt u nog op televisie? Ja, nu bij Willy.
5: Willy.
10: TV op de radio, veel zotter moet het niet worden. Dit is de M-show tot 9 uur. Nieuwe single van Bodega, Weather Me.

Leuke single is dit, Weather Me van Bodega. Dat is een quintet uit New York. Dat komt staan op het nieuwe album All Inside Aquarium. Komt uit op 9 oktober. Uiterst rechts is helemaal terug in Duitsland. Dat schept mogelijkheden. Daarover zo dadelijk meer.

0: Weather Me en Bodega. Ik draag alvast mijn ballen helemaal rechts. Stel dat het hier ook zou gebeuren.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: 12 november in de Afwasdome in Antwerpen, Fountains DC. Met het nieuwe album komt uit op 16 oktober. Dit is de single Marianne.

0: het groeit op je. Het wordt met de luisterbeurt beter. Marianne, een single van Fountains D.C., komt op het nieuwe album, een vijfde studioalbum, Dopamine Chamber, dat uitkomt op 16 oktober. En op 12 november dus in de Afwasdome met in het voorprogramma, dat is nog echt heel goed nieuws, Chalk. Straks draai ik de nieuwe single van Chalk, Get Fucked. Niet persoonlijk nemen, zo heet die single. Maar Duitsland is weer helemaal rechts. Alle mannen worden verplicht om rechts te dragen. Linkse ballen zullen met een heilslag efficiënt onklaargemaakt worden. Vrouwen mogen alleen nog rechtshandig de afwas doen. En Volkswagen zal het sturen zijn wagens rechts installeren, zodat links inhalen op de autobaan absoluut onmogelijk wordt. Ja, ja. We zijn goed bezig daar. Duitsland überrascht alles. En nu een heel interessante goed groep, ja. Yahweh Nailgun.
1: De M-show.
0: Ja, heel bijzonder. Hebben een album gemaakt van 11 minuten. Dit is er 1 minuut uit. Ballerina.

en klaar. Ballerina van Yahweh Nail Gun. Ik draai straks nog een stukje, want die nummers duren maar een minuut. Een heel album met 11 nummers. En dat album duurt dus 11 minuten. Die mannen zijn uit New York en deze man, Josh Caffey, komt uit Londen.

Velvet Skin, hoe goed is dit? Elektronische dansmuziek uit Londen. Van Josh Caffey, hij is een singer-songwriter, een DJ, een producer en ook een activist. Hij is van Britse Oegandese afkomst en u kunt hem zien in gerenommeerde clubs in Londen. In de Panorama Bar, in de Adonis en ook in de Fabric. Als DJ dan. Een EP'tje uit, dat heet The Velvet Hour. En daarop staat dit geweldige, pikante, ja, leuk geil plaatje eigenlijk. Velvet Skin. Daar is straks op het eind van deze show nog drie geile plaatjes in een reeksje Soissons Neuf. Nog een beetje rock'n'roll, ja. Nog een plaat die uitkwam. This Mirror, Raise a Thun van Interpol, Wings on Fire. De M-show.

Ze blijven goed, die Interpol-gasten, met hun 8e studioalbum alweer. Dat kwam uit eind augustus, een paar weken geleden. This Mirror Weighs a Ton, goede titel. Die spiegel weegt een ton, ja. Dus ik trek een verhuiswagen voor me. Zit je dan met die fucking spiegel, ja. Wings on Fire. Vervolgens een elektronisch duo uit Brighton. Dat is op de Engelse kust. Fujiya en Miyagi. Nieuwe single, echt wel goed hoor. Ja, anders zou ik het niet draaien. Ik draai straks ook nog 20 minuten alleen maar Belgische producties. Ja, ook heel goed. Ronker onder andere van Jesper de... Nee, Jasper de Petter, niet Jesper de Patter. U kent hem wel van Staalhart op donderdag. Ronker speel ik straks. Maar dit is dus Fujiya en Miyagi met Lowest Common Denominator. 20 over 7.

Fujiya en Miyagi. Lowest Common Denominator. Ze zijn van Brighton, dus op de kust, dus aan de andere kant van Oostende, zal ik maar zeggen. Het is daar ook een lekkere 19 à 20 graden nu. Eigenlijk wil ik nu ook op het strand liggen van Oostende. Maar ik ben zo graag bij u op de radio op deze maandagavond 7 september. Want ik heb nog heel veel goede muziek. De nieuwe single van Chalk staat klaar. Van Mike D ook en van Automatic. En wat Belgische plaatjes ook. The Green Crow Collective, Ronker, Alois en The Nightclub.

0: een missie.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
14: Verica Bank.
16: De M-show. Marcel van Tilt.

En ze speelden dus op 12 november het voorprogramma van Fontaine's DC in de Afwasdome. Ja, als je dan Afwasdome heet, zoek dat toch een sponsor. Ja, Miele of Bouwknecht of Bosch. Uit de Bosch Afwasdome. Dat slaat ergens op. Ja. Trouwens, ik heb nog een verrassing voor u. Ik heb 200 glazen gratis bier voor u. Ja, echt, ik meen het. Nu, vrijdagavond op 11 september, vanaf 7 uur in Café Café in de Meldertstraat in Hasselt. Daar zijn optredens van Jera Jera, Neighborman, Gos Rosling en ook de genaamde Arbeid Adelt featuring Parka Paraplu. 200 glazen gratis bier. Voor de eerste 200 bezoekers, niet voor de eerste die daar binnenkomt, die krijgt geen 200 glazen bier. Het is elke mens krijgt één glas bier, de eerste 200. Dus zie dat u erbij bent, nu vrijdagavond, want het is de 30ste verjaardag van Café Café. Oh, ja.

0: goed te zitten. Get Fucked van Chalk op 12 november in het voorprogramma van Fontaines DC. Ga dat zien. En we gaan verder. Het is 7:30 op deze M-show van maandag 7 september. Ga door tot 9 uur. De nieuwe single van Mike D van de Beastie Boys.
1: De M-show.

Grandioos goed noem ik dit. Make It Stop, nieuwe single van Mike D. Staat op zijn debuutalbum. Ja, dat is het stichtend lid van de Beastie Boys. Dat weet u zeer goed, Mike D. Maar zijn eerste album kwam nu pas uit op 28 augustus. Dat heet Thank You. Dit staat er dus ook op. Het is eigenaardig, zegt de pers in Amerika. En het is ook een beetje genreblurring. Dat vind ik heel mooi. Genreblurring, ja. Stijlvervaging. Hoe vager, hoe beter, ja. Vooral niet voorspelbaar worden, jongens. Make It Stop heet dit. Ik zou zeggen, ga gewoon rustig nog even een tiental seconden door, Mike. Ja, heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. Dat was hem, ja, heel goed. En dit is Automatic uit L.A., maar dan in een remix van Nick Zinner. Dat is de gitarist van de Yeah Yeah Yeahs. Van het nummer Black Box.

0: Black Box van Automatic uit Los Angeles. Maar dan nu in een nieuwe remix van Nick Zinner, de gitarist van de Yeah Yeah Yeahs. Tricky is helemaal terug. Hij heeft zijn 15e studioalbum uitgebracht deze zomer. Het was het eerste album in 6 jaar. Ja, dat heeft lang geduurd, maar het is een fantastisch goed album geworden. Er staan verschillende nummers op, dat heb je zo met een album. En een van die nummers is Because I Don't Know. Ik heb dat hier al een paar keer gedraaid, omdat ik het zo goed vond. Dan gezongen door Mitch Sanders. Maar Lita Loris, wat een zeer getalenteerde jonge vrouw is uit Engeland, ze is nummer 21, heeft ook een versie gemaakt van dit nummer met de muziek van Tricky erbij. En is ook schandalig goed. Because I Don't Know, Lita Loris en Tricky.
1: De M-show op maandag.

0: schitterend nieuw album is dat van Tricky. Het eerste in 6 jaar tijd. Ondertussen heeft hij nog 1000 andere dingen gedaan. Het nieuwe album heet Different When It's Silent. En daarop staat dit heel erg mooie nummer. Because I Don't Know. 20 voor 8. Ik heb nog een dikke 20 minuten of een kleine 20 minuten om alleen maar inlandse producties te draaien. Zo dadelijk Ronker, Alois, The Nightclub en ook nog The Green Crawl Collective. Nieuwe single en die is keigoed. Bent u een beetje blij? Ik wel, want dit is de M-show tot 9 uur.
1: De M-show.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: De M-show. Marcel van Tilt.

Educate the Billionaires. Ja, die moeten een beetje opgevoed worden, want die weten met hun geld geen blijf en met hun normen al helemaal niet meer. Green Craw Collective, nieuwe single. Uitstekende liveband ook, met mensen die hun strepen en hun kuren verdienden bij Gorky, Too Tangled en het zesde metaal. Zij die hen gezien hebben, vergeten hen nooit. De Green Craw Collective. Ja, het staat overal geschreven dat Stijn Meuris en ikzelf de nightclub redelijk pluggen. Ja, dat doen we dan vanavond nog maar een keertje. Blue Eyes.

0: Ze hebben een paar goede optredens gedaan deze zomer. Onder andere in Gent natuurlijk. De Nightclub met Blue Eyes. Wellicht zijn ze nu bezig om nog nieuwe nummers te maken. En dan komt er wel hopelijk het een en ander naar deze kant uitgevlogen om te draaien op de radio. Te weten, Willy. Tot de klok van 8 uur draai ik alleen nog maar Belgische producties. Bart van Lierde is de bassist. Die speelt al 20 jaar de noten van het plafond in bands zoals Zita Swoon, Case Choice, Zornik, Hannelore Beder, Tletrut, Wexfeer. Bij Rick de Leeuw, bij Tom Pintens. En hij heeft nu ook met Leen Diependalen, die u ook onder andere kent van The History of New Wave, een nieuwe band die heet Alois. Tweede single is nu uit, Poodles Trim.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: Poodles Trim, heel intrigerende trekkers dat van Alois, Bart van Lierde en Leen Diependalen. Tweede singeltje dat ze hebben uitgebracht, komt eigenlijk deze week in de loop van de week uit. Maar ja, we zijn de tijd vooruit en bij Willy hoor je het dan net iets sneller. M-show nog een kleine 5 minuten voor 8 uur. In het tweede uur heb ik de nieuwe single van Fischer Z. En ook nog Mugga Hugger en Atoms Inc., ook Belgische producties. Nog net voor de klok van 8 uur, want ze spelen deze vrijdag op het Backyard Festival in Merksplas en zaterdag op het Leffingen-Leuren Festival, geweldig festival in Middelkerke. En ja, op donderdagavond kunt u hem hier horen bij Willy Jasper de Petter met Staalhart. Dit is zijn band Ronker met de titeltrack, denk ik, uit het album Respect the Hustle. I won't be your dog forever. Respect the Hustle en Ronker.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

0: Respect the Hustle. Ja, dat geeft vonken. En nu te zien dus vrijdag in Merksplas op het Backyard Festival. En op 12 september nu zaterdag op het Leffingen-Leuren Festival in Middelkerke. En ook nog eind september in Pelt. Op Pelters Kelter 26 september. En op 27 september Roeselaar Ronker. Dadelijk het tweede uur van de M-show met Atoms Inc., Mugger Hugger, Sorry, de nieuwe single van Fischer Z. En ook drie daverende Swasand Neuf plaatjes, ja.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

0: Ja, alle oude taarten met een oude lul naar bed. Want omdat ik op mijn 69ste het hele jaar geil zal zijn. Straks 3 zeer geile plaatjes. En nu is het zo goed als 8 uur. Ja, en dan komt zo dadelijk het tweede uur van de M-show.
1: De M-show.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet, als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van den Bulk van Wise.
9: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
8: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minimaal straks rond 17 graden. Morgen start hoog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
6: Vivi, music matters.
7: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, de tijd vliegt, als ook de Boeing 747, de papierwesp, de kakapo en de pimpelmees. Maar niet de vogelspin, want die vogelt.
6: Willy.
0: Vliegensvlug ga ik het volgende uurtje ook volmaken met nieuwe muziek. Dit is de nieuwe single van Fisher Z, Perfect. Welkom. MUZIEK

is wel heel radiovriendelijk, ja, dit nieuwe singeltje van Fischer Z. Maar België heeft een goede band met Fischer Z, dus ik dacht, ik draai het eens. Perfect! Ze bestaan 50 jaar, maak dat mee, ja. Vorige vrijdag kwam het nieuwe album uit, X-Ray Serenade. En ze gaan op tournee, ze hebben ook nog voor Willy gespeeld. En het is dus Fischer Z en niet Fischer Z. Wel ZZ Top. En hoe komt dat? Wel, in de UK zegt men Z tegen Z. In de US zegt men Z tegen Z. There you go. Now fuck off. Tom will smack your ass. It is sorry.

0: leuke verrassing was dat deze zomer kwam plotseling uit het niets Sorry, een van mijn favoriete bands uit de UK met de nieuwe single Tom Will Smack Your Ass. En dan nu dat nieuwe album dat Magazine heet van de band Yahweh Nail Gun. Je schrijft het eigenlijk YHWH. Dus ik dacht dat het YHWH was, maar het is Yahweh Nail Gun. Ze zijn uit New York. Ze kregen van het blad Vice. Ja, de titel, dit is echt letterlijk de laatste goede band die er nog is in New York. Dat wil wel wat zeggen, ja. Het is een experimentele band en dat blijkt ook uit hun nieuwe album. Dat heet Magazine, er staan 11 nummers op. En dat album duurt 11 minuten. Dus elk liedje 1 minuut. Dit is Sewer Tree.
1: De M-show.

0: goede pop- of rockmuziek is ook vooral een stem. En ik ben gek op de stem van Leon Neal. Draait hier al een paar jaar. Nieuwe single Slip Away. Ze kondigt een nieuw album aan. En dat zal uitkomen op de 20e november met als titel As Killers Do. Nog een paar nieuwe inlandse producties. The Border Show zo dadelijk. Maar eerst nog Mugger Hugger van een album dat uitkwam in maart. Official soundtrack. Hele goede titel. Trash My Hall.
1: De M-show. De M-show.

Crush My Hole van Mugger Hugger. Wat een volwassen sound is dit. Het is een nieuwe, jonge band. Ze zijn een paar jaar bezig, maar er zat COVID tussen en zo uit Antwerpen. En de nieuwe band van Maarten Huygens van Intergalactic Lovers, die heet The Border Show.

0: prachtig nummer is het Dear A van The Border Show, de band van Maarten Huygens, gitarist van Intergalactic Lovers. Derde singeltje al en bijzonder goed, ja. Maar voor wie van Emil in de Sniffers houdt, kan ik misschien zeggen dat Wine Lips ook wel een leuke band is uit Toronto in Canada. En dat die deze donderdag spelen in de Botaniek in Brussel. Dit zijn Wine Lips met If You Don't Know.
1: De M-show op maandag.

If You Don't Know, Winelips uit Toronto, Canada. Nu donderdag dus in de Botaniek te Brussel. Lekkere gitaar ook, daar zijn we bekend voor hier bij Willy. Ik heb nog zo'n bandje, maar dan nu uit New Orleans. The Twisted Teens, die hebben dit jaar 2 albums uitgebracht. Het nieuwe is pas uit en daarop staat onder andere Florida.

Je wordt er zowaar vrolijk van. Twisted Teens uit New Orleans met Florida Water Blues. Ze gaan op tournee met Kurt Vile en The Violators in november en december in de USA. En dan, heel slim van hen, gaan ze gewoon de winter doorbrengen in Australië, in Melbourne, Victoria, Brisbane, Sydney. Want ja, in december is het in Australië gewoon zomer. Goed gezien, jongens.

0: van New Orleans naar Zuid-Korea.
1: De M-show op maandag.
0: Dit is Balming Tiger met Home. Bijna 8:30. Ik ga door tot 9:00. Dit is de M-show. Als je zich afvraagt van waar komt al die goede muziek. Ja.

alternatieve K-pop bestaat dus ook. En ik vind het bijzonder goed. Het zijn allemaal kunstenaars, rappers en videoartiesten in één band. Balming Tiger bracht een album uit Gongbu in mei. En daar stond deze single op, Home. Uit Zuid-Korea. En dan weer uit Birmingham is er de band Fergie LH, die vaak het voorprogramma doen van Big Special, die ik hier vaak draai. En nu hebben ze samen met Big Special een singeltje geschreven. Subscribe, Fergie LH. De M-show.

0: Subscribe van Fergie LH samen met Big Special. Voor Willy heb je geen abonnementen nodig. Het is gewoon gratis te beluisteren via DAD+. Zo heet dat toch, geloof ik, hè? Ja, daar luister ik toch altijd naar, ja. Dadelijk nog wat Belgische producties, maar eerst nog even verder.
1: De M-show.
0: Nieuwe single van het album Cancel Me, I'm Tired. Shit Love. Nog een half uur M-show met wat nieuwe Belgische producties en dan drie sexy plaatjes. Trois fois, 69, alstublieft.

0: dadelijk nog drie sexy plaatjes, waaronder eentje uit de film Deep Throat. Het allereerste goede pornofilm. Ja, dat is hier de M-show. Het is wel waar ook.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: De M-show. Marcel van Tilt.

machinegedreven energie, noemen ze het zelf. Mika Goedrijk en Frederik Strobbe. Schandalig goed is dit. De band heet Atoms Inc. of Atoms Incorporated. Single komt uit deze week. Dit is exclusief nu voor de eerste keer op de radio. En de titel is Respiration.

0: ben erg blij met dit soort radioprogramma dat ik dit kan spelen voor de grote massa. Die bent u dus, ja toch. Want wie draait dit? Niemand. Wij draaien het. Dus waarvoor proficiat, dank u wel. Atoms, Inc. en Respiration. Nog zo'n Belg die wij elke week draaien. Stijn doet het ook. Nevel heeft een nieuw album uit dat ook erg goed is. En het is, zie ik hier, eigenlijk uitverkocht op Bandcamp. De fysieke plaat is gewoon al op. Ongelooflijk, hè? Dat draai ik ze wel nog even digitaal. Nevel en Versatile.
1: De M-show.

0: Het is schandalig goed, ja. Het fysieke album Subconscious Dubs is uitverkocht op Bandcamp. Maar er komt een digitale release met wat verrassingen erbij. Ik draai het dan ook gewoon digitaal. Versatile van, onthoud die naam, Nevel. Kwart voor negen, tijd voor mijn drastische drie Swasan Neuf plaatjes. Ja, omdat ik op mijn 69ste het hele jaar geil zal zijn. Dus ook nu, yum. Muziek is elke week een drietal waarvan ik altijd denk, oh ja. Mijn libido gaat dan vanzelf uit de bocht. Yummy. En de meester in de yummy is natuurlijk de godfather of soul, de godfather of funk, de hardest working man in showbusiness, waar Michael Jackson en Prince alles gestolen hebben. Ja, dan weet u het wel. James Brown en de GB's, Superbad.
1: De M-show.

0: naam Superbad. Ja, daar word ik super geil van. Want is dit niet opwindend? James Brown en de GB's. Ik ga 69 geile plaatjes draaien tot eind juni. Elke week 3 hier in de M-show. Deze week James Brown. En dan nu een stuk uit de film Deep Throat uit 1972. Zowat de eerste echte pornografische film die er toe deed. Ja, het was een cultfilm, maar het werd wereldberoemd. Linda Lovelace is een begrip in Amerika. Dat was een vrouw die gefrustreerd was, de actrice in de film. En ja, die zocht de hulp om toch wel een beetje seksueel aan haar trekken te komen. Haar probleem was wel, haar clitoris zat in haar keel. Ja. En vandaar dus de titel Deep Throat. Ze moest het goed diep zoeken, dus ja. Wat ik goed vind aan die pornofilms uit de jaren 70 en 80 is dat die soundtracks zo melig zijn en daarom zo goed. Dit is Introducing Linda Lovelace uit Deep Throat.
1: De M-show.

Introducing Linda Lovelace. Dat was dus de hoofdactrice uit die film Deep Throat uit 1972. De start van de porno chic. Was eigenlijk bedoeld om gewoon om in duistere cinemaatjes te vertonen in het centrum van New York. Maar toch is die film wereldberoemd geworden. En ook dat begrip Deep Throat is zelfs doorgedrongen in de politiek. Want toen men ging onderzoeken wat Nixon eigenlijk misgepeuterd had met dat inbreken in de kantoren van de Democratische Partij, de Watergate-affaire, was de informant die dat allemaal ging onderzoeken een geheime spion en zijn bijnaam was Deep Throat. Road.

Sex is not the enemy. Nee, sex is je beste vriend. Begin er nu maar aan. Leg de hand aan jezelf of aan je vriendin. De bijna thuis gehad is 5 voor 9. Garbage uit 2005 in mijn lijst deze week van de 3 drastische Swazz & Neuf plaatjes. Hey fuck, ik heb nog 4 minuten.

0: too drunk to fuck. Daarom ben ik nog maar eens gestopt met drinken, want ik wil wel af en toe lekker. Ja, natuurlijk. Ik kan in schoonheid eindigen, want je kan ook 's ochtends een potje vrijen.
1: De M-show.
0: Dit is een recente single van Ernst, goede Belgische band, Morning.

0: Morning en Ernst. Schitterend plaatje zat. De heel goede groep ook trouwens. Het is nu vrijdagavond 11 september vanaf 7 uur ongeveer. 200 gratis pintjes bier in Café Café. Want Café Café is dan 30 jaar. En er zijn ook nog een aantal optredens van Neighborman, Jera Jera, Gos Rosling, Parka Paraplu en Arbeid Adelt. Ja, nu vrijdag in Café Café te Hasselt. School alvast. En wat betreft de M-show, tot volgende week maandag.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeie avond. Werkgeversorganisatie Voka wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens Voka levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
4: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos, dat is twijfel. Met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
3: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond. Rond 10 uur. En in de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
3: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos, dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
2: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken, maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
4: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone, want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
2: Experten roepen vindt het daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
1: Music matters.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy. Music matters. Willy.
2: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dus het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni ook in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
3: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziare. Charla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
2: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die werden aangetroffen. Ook de afgelopen week werden al meerdere keren wapens gevonden. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. In Hogevenen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in twee sets. Het werd 5-7 en 3-6. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans ook voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.